0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. De concerten van rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Maar burgemeester Marcouche zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Het weer, eerst nog buien, verder geregeld zon. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Het wordt 28 tot 33 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp is een hevige brand aan het woeden. En daarom is de weg dicht tussen de aansluiting met de A29 en Numansdorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je voelt je thuis.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
2: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
4: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
2: Door de lancering van de onbemande raket. Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg-Eindhoven staat 3 kilometer file tussen Moergestel en Oorschot. De N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp is dicht door een zware brand tussen de A29 en Numansdorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het over verlenging van het staakt het vuren eens met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog wel mee instemmen. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De mislukte lancering is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Het weer eerst vooral in het noorden hier en daar een buitje. Verder vandaag geregeld zon, maar later op de dag kans op onweersbuien. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
1: Omroep Venray tipt.
2: Deze hele...

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hier een goed gevoel over heeft.
4: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
3: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
5: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
3: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
8: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
9: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
8: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
9: Duur?
8: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
10: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
11: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden dat sinds oktober vorig jaar officieel van kracht is. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. De test was bedoeld om de motoren te ontsteken, niet om de raket te lanceren. Het weer vandaag veel zon, maar ook bewolking. Eind van de middag kans op een onweersbui met zware windstoten. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
1: Je radio staat weer aan.
2: Omroep Fendrive.
1: Elke dag.

0: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
5: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
4: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog en is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
4: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
7: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
8: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het overwegend helder en bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 15 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Er is ook wat hoge sluierbewolking. Temperaturen lopen razendsnel op. We komen uit op zo'n 32 graden als maximum temperatuur. In de namiddag en avond moeten we wel rekening houden met enkele stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De nieuwsberichten toch maar even in de gaten houden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A67 Eindhoven richting Venlo tussen Knoopend Leenrijden en Gelder op 4 kilometer file. De rechterrijstrook is tot 1:10 dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Omroep Venray.

0: Bij.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. Drie voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht en tijdens corona verantwoordelijk voor de acute zorg vindt dat we onvoldoende geleerd hebben van deze periode. Vandaag begint het parlementair onderzoek naar de coronapandemie. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de botten niet op een goede manier zijn opgegraven. En in Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Werkgevers zeggen de leerlingen vanwege personeelstekorten niet te kunnen begeleiden.
3: Omroep Venray. Het nieuws van 11 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelredome voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knopend Valburg en Pauwgraven 13 kilometer file. De vertraging is 1/2 uur. 5 minuten extra op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. Door een ongeluk op de A59 zijn 3 rijstroken dicht. Zonzeel richting Den Bosch bij Waspik. 4 kilometer file, bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
8: Ook zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Altijd vers.
7: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
8: Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het overwegend helder en bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 15 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Er is ook wat hoge sluierbewolking. Temperaturen lopen razendsnel op. We komen uit op zo'n 32 graden als maximum temperatuur. In de namiddag en avond moeten we wel rekening houden met enkele stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De nieuwsberichten toch maar even in de gaten houden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. Staat 13 kilometer file. Vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Nog meer vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 17 kilometer stilstaan. Door een pechgeval is tot ongeveer 12 uur de rechterrijstrook dicht. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch staat een file van 4 kilometer bij Raamsdonksveer door een ongeluk. 3 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt.
0: Dit is deze

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijf.

0: het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Vendraai is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht en tijdens corona verantwoordelijk voor de acute zorg vindt dat we onvoldoende geleerd hebben van deze periode. Vandaag begint het parlementair onderzoek naar de coronapandemie. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de botten niet op een goede manier zijn opgegraven. En in Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Werkgevers zeggen de leerlingen vanwege personeelstekorten niet te kunnen begeleiden.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file tussen knooppunt Leenrijden en knooppunt Batendorp. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. Veel vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Paalgraven. 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook nog tot 12 uur ongeveer dicht. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Raamsdonksveer 4 kilometer file. 10 minuten vertraging door een ongeluk. En een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven geeft 10 minuten vertraging bij knooppunt Batendorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
8: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
9: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook roeimakershorst.nl voor openingstijden.
8: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met de nieuwe pensioenwet. In het land waren grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Volgens het kabinet is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding om Kanye West te weren. De Amerikaanse rapper lijkt daarom gewoon naar Nederland te komen voor 2 concerten. West is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Het is zoals wel vaker op vrijdag al vroeg druk op de weg in Brabant op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 10 kilometer file door een kapotte auto, een kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en knooppunt Pauwgraven 14 kilometer file. De weg is wel weer vrij. En 5 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij knooppunt het Vonderen 2 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30.

0: Vlaams. Voor info en acties volg WOF Ruizing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Virologe Marion Koopman zegt dat in februari 2020 nog te weinig bekend was over corona om carnaval te schrappen. Koopmans heeft dat gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronacrisis onderzoekt. Het gemeentebestuur van Venlo heeft groen licht gegeven voor de vestiging van asielzoekers in een voormalig klooster. Er waren 64 bezwaren van inwoners. En deskundigen vrezen dat het onderzoek naar het mogelijke skelet van musketier D'Artagnan in Maastricht mogelijk is verstoord door onvoorzichtigheid van archeoloog Wim Dijkman.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 13 kilometer file tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en knooppunt Empel 21 kilometer langzaam rijdend verkeer.
5: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemorgen. Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht vindt dat we onvoldoende hebben geleerd van de coronapandemie. Vanochtend is in Den Haag het parlementaire onderzoek begonnen naar deze periode. Mertens was tijdens corona verantwoordelijk voor de acute zorg in de regio. Ze snapt niet waarom het Rijk fors bezuinigd heeft op geld dat was gereserveerd om goed voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe pandemie.
1: Het is natuurlijk ook heel bijzonder dat alle middelen voor de pandemische paraatheid, dat die inmiddels zijn bezuinigd. Wat we zeker geleerd hebben in die periode is dat we ons ontzettend goed moeten voorbereiden. Ja, dan is het wel bijzonder dat die middelen worden afgeschaald.
0: Het KNMI lanceert een nieuwe manier om warmte aan te geven. In hun app gaan ze op een schaal van 0 tot 10 hittekracht aangeven. Weerman Thijs Seelen.
2: En die hittekrachten hebben ze gemaakt op een schaal van 0 tot 10. En dat is eigenlijk om de mensen een beetje bewust te maken van hoe we hitte ervaren. Hoe vochtiger de lucht, hoe minder winter is en hoe feller de zon. Krachtiger die hittekracht is, hoe meer hitte we ervaren.
0: In de loop van het jaar komt het KNMI met een kaart waarop de hittekrachten over het hele land is te zien. Mensen kunnen zo het gevaar voor zichzelf inschatten en maatregelen nemen. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de skeletresten niet op een goede manier zijn opgegraven door amateur-archeoloog Wim Dijkman. Dat melden bronnen die nou betrokken zijn bij het onderzoek. Bernd op den Akker van de nieuwsredactie.
3: Je moet het zo zien, die Dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat en hoort dit wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk en je kunt niet meer alles vaststellen.
0: In Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Dit terwijl de stages een essentieel onderdeel zijn van de opleiding. Er is vooral gebrek aan stageplekken in de ICT, zorg en techniek. Werkgevers zeggen voorzichtiger te zijn om stagiaires aan te nemen, omdat ze niet genoeg personeel hebben om de leerlingen te begeleiden. Het weer, het is broeierig warm, 31 tot 32 graden, en dat blijft zo'n beetje de hele dag zo. Aan het einde van de middag en begin van de avond kan het flink gaan plensen en is er kans op onweer en hagel.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Virologe Marion Koopmans zegt dat in februari 2020 nog te weinig bekend was over corona om carnaval te schrappen. Koopmans heeft dat gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronacrisis onderzoekt. Het gemeentebestuur van Venlo heeft groen licht gegeven voor de vestiging van asielzoekers in een voormalig klooster. Er waren 64 bezwaren van inwoners. Een deskundige

0: lezen dat het onderzoek naar het mogelijke skelet van musketier D'Artagnan in Maastricht mogelijk is verstoord door onvoorzichtigheid van archeoloog Wim Dijkman.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
5: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een spoedreparatie 13 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterloo. Op de vertraging is zo'n 20 minuten. Kwartier vertraging op de A2 Eindhoven Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende. 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk nog 5 minuten vertraging bij knooppunt Galder op de A16 Antwerpen richting Breda. Door een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en Tilburg. 12 kilometer file. Bij Tilburg Centrum West is de vertraging een kwartier. En een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik 15 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen waren een flinke zonnige periode. De temperatuur liep dan ook snel op. Rond het middaguur schommelde de temperatuur zo tussen de 28 en de lokaal 30 graden. Tropisch dus. Vanmiddag blijft het aanvankelijk zonnig, maar op het einde van de middag richting de avond krijgen we te maken met onweersbuien vanuit het zuidwesten. Deze buien kunnen pittig uitvallen met hagel, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd. Het is dan ook verstandig om de weerberichten in de gaten te houden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is het ook alweer druk op de weg. 170 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batendorp 14 kilometer file. Half uur vertraging door een spoedreparatie is daar de linkerrijstrook dicht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch alweer 19 kilometer file tussen Culemborg en Kerkdriel met 40 minuten tijdsverlies. Een 10 minuten vertraging op de A16, Belgische grens Breda. Bij knooppunt Galder gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Kwartier vertraging op de A27, Utrecht Breda bij Werkendam. 10 minuten op de A29, Rotterdam, Bergen op Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Een vertraging is 20 minuten als je over de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt. Je komt in 14 kilometer file tussen Moergestel en Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt in Lottum. Ze botste frontaal op een auto. Virologe Marjan Koopman zegt dat in februari 2020 nog te weinig bekend was over corona om carnaval te schrappen. En het gemeentebestuur van Venlo heeft groen licht gegeven voor de vestiging van asielzoekers in een voormalig klooster.
3: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken...

0: spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Behoorlijk druk al op de wegen in het zuiden van het land. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Waterdorp. De kop van 9 kilometer file. Een half uur vertraging daardoor. Ook een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door 12 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 12 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. A58 Breda-Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Oorschot. Kwartiertje extra op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Daar is het file rijden over 10 kilometer tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. En een kwartier vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venlo Weststad, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
4: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
3: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
5: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam... Mam, luister je wel?
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding in Lottum. Ze botst op een auto en is onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit en het dak van de auto zijn zwaar beschadigd door de klap. Het ongeluk gebeurde rond 1:30 op de Steeg in Lottum. De parlementaire enquêtecommissie over de aanpak van de coronacrisis heeft vandaag gesproken met virologe Marion Koopmans uit Stijl, die een cruciale rol had in het bestrijden van de pandemie. Het ging onder meer over het laten doorgaan van carnaval in 2020. Er waren op dat moment al besmettingen in Europa en carnaval heeft eraan bijgedragen dat Brabant en Limburg het zwaar te verduren kregen. Koopmans zei dat de experts het schrappen van carnaval in die fase nog een te zware maatregel vonden.
1: Ja, eigenlijk omdat er nog steeds heel weinig duidelijk was. Er was toen dus in, 23 februari, dat is gewoon maar dat is de week van carnaval, werd in Italië de diagnose gesteld. Er waren wel geruchten, maar toen werd in Italië de diagnose gesteld.
0: Limburg kreeg zware klappen in de eerste fase met veel besmettingen, ernstig zieken en sterfgevallen. Het Venlose gemeentebestuur heeft definitief de omgevingsvergunning verleend voor de komst van een groot AZC in het voormalige klooster Bethanië. Dat betekent dat het COA voorbereidingen kan gaan treffen om daar maximaal 328 asielzoekers onder te brengen. Er waren 64 bezwaren van inwoners van Venlo. Een van de speerpunten van de nieuwe coalitie in Heerlen is groeien naar 100.000 inwoners in 2050. Om dat te bereiken moeten minimaal 7.000 woningen worden gebouwd. Heerlen had ooit meer dan 100.000 inwoners, maar dat aantal is in de laatste jaren teruggelopen. Nu zijn er zo'n 88.000 Heerlenaren. En het handelen van archeoloog Wim Dijkman heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke resten van musketier D'Artagnan er niet makkelijker op gemaakt. Dat zeggen deskundigen. Dijkman is volgens critici onvoorzichtig geweest met het in Maastricht gevonden skelet. Redacteur Bern Opdenakker.
2: Je moet het zo zien, die Dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat en hoort dit wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk en je kunt niet meer alles vaststellen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 240 kilometer file in het zuiden van het land. En vanmiddag en vanavond kunnen er ook nog flinke onweersbuien vallen. Dat is verspreid over het land. In het westen, in het noorden, in het oosten, zuidoosten. Dus hou daar rekening mee als je op pad gaat of op pad bent. Verder file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De A16 Rotterdam-Breda. 10 minuutjes bij Klaverpolder. Op de A27 een lange file vanuit Utrecht naar Breda. 24 kilometer tussen Nieuwegein en Werkendam met 3 kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik. En 10 minuutjes op de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Daar staat 3 kilometer file tussen Neder-Asselt en Velp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Omroep Venray tipt.
5: Dit is deze hele...

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het bisdom Roermond wil in 2030 nog maar 40 parochies hebben. Dat zijn er nu nog 60. Er moeten fusies komen om het aantal terug te brengen. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt in Lottum. Ze botste frontaal op een auto. En een tweede Belgische verdachte is gearresteerd voor het doodschieten van een man in Vaals eerder deze maand.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebied

0: verbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. En vanmiddag kunnen er ook nog zware onweersbuien ontstaan. De files met de meeste vertraging momenteel op de A2 Eindhoven-Utrecht. Bij Kerkdriel 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch 14 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel met een vertraging van een half uur. Half uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum door 19 kilometer file tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Zandvoort geldt het hele weekend een noodverordening. Vorig weekend was er veel overlast door groepen jongeren op het strand. Door de maatregel kan de politie sneller ingrijpen bij overlast. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten en is de consul niet meer welkom. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands. Het weer, het is broeierig warm. In het zuiden kan het ook onweren. Vannacht koelt het af tot een graad of 15.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 230 kilometer file staat er op de wegen in onze regio. En vanmiddag kunnen er zware onweersbuien voorkomen. Ook in ons gebied op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file vanaf afrit Sint-Michielsgestel een half uur vertraging. 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Vanaf Culemborg 12 kilometer langzaam rijden. Kwartiertje op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen-op-Zoom-Zuid. Half uur vertraging op de A17 Dordrecht-Roosendaal. 2 kilometer file voor knooppunt De Stok door de file op de A4. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Oosterhout, Oost- en Industriegebied Avelingen. Half uur vertraging. Half uur vertraging ook op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 11 kilometer file bij Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. En op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Alfred Wouwse Plantage. 6 kilometer file na een ongeluk. Daar is de vertraging 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Omroep Venray.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er-jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het bisdom Roermond wil in 2030 nog maar 40 parochies hebben. Dat zijn er nu nog 60. Er moeten fusies komen om het aantal terug te brengen. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt in Lottum. Ze botste frontaal op een auto. En een tweede Belgische verdachte is gearresteerd voor het doodschieten van een man in Vaals eerder deze maand.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden.

0: En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land vanmiddag en vanavond kans op zware onweersbuien. Op de wegen in onze regio 200 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 18 kilometer file daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Zaltbommel. Vanaf Culemborg 12 kilometer langzaam rijden met een uur vertraging. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 11 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht nu 10 kilometer file. Want een ongeluk houdt daar twee rijstroken dicht. Vertraging nu al een half uur. Half uur extra heb je ook nodig op de A58 Breda. Bergen-op-Zoom tussen Zeggen en Heerlen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friezen... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friezen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friezen, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friezen.nl of check Facebook.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
4: Rooi Actueel. Het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Pols.
5: Goedemiddag, het is weer vrijdag. 29 mei om precies te zijn, iets na 5 uur. En dit is Rooi Actueel. De gemeente Venray gaat dan toch zelf een eigen sociale werkplek starten. En Vickery, die heeft een nieuwe aanpak voor mensen met last. Je hoort het zo direct na de Waterboys met The Hole of the Moon.

0: is Rooi Actueel. Met de hoofdpunten van het Venrise nieuws. Met Sanne Poels.
1: Ja, wat dacht jij afgelopen week toen het nieuws bekend werd gemaakt dat de gemeente Venray toch een eigen sociale werkplek gaat beginnen? Dat zou de oplossing moeten zijn voor het wegvallen van de NLW-groep die per 1 januari 2027 stopt. Met het nieuwe bedrijf wil Venray inwoners die extra ondersteuning nodig hebben toch blijven begeleiden naar een passend werk. Om deze overgang te leiden is Mieke van Aspert aangesteld als kwartiermaker. Zij krijgt de taak om het nieuwe Venrayse bedrijf op te gaan bouwen. Eerder liepen plannen voor een samenwerking met het werkbedrijf IBN nog stuk, omdat dit te complex bleek. De Venrayse gemeenteraad moet zich binnenkort nog buigen over de definitieve plannen, waaronder de oprichting van een nieuwe BV en de overname van het NLW-vastgoed.

0: behandelplan aan één vast aanspreekpunt, nemen de klachten aantoonbaar af en stijgt de kwaliteit van leven.
1: De Steve Miliband met Jet Airliner.
0: De zorg. Via een app kunnen patiënten thuis hun klachten bijhouden, waardoor er minder ziekenhuisbezoeken nodig zijn. De nieuwe methode trekt inmiddels ook patiënten van buiten de regio van Vicary.
2: Meer nieuws uit gemeente Venray vind je op omroepvenray.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Vaals. Eerder deze maand werd een 27-jarige man uit Vaals doodgeschoten. Enkele dagen later werd een 22-jarige Belg gearresteerd. De gisteren opgepakte verdachte is ook een Belg, een man van 25. Die is in eigen land aangehouden en wordt uitgeleverd aan Nederland. Het bisdom Roermond gaat het aantal parochies in Limburg verminderen. Nu zijn het er nog 60 en dat worden er 40. Ooit telde de provincie 360 afzonderlijke parochies. In een vandaag verstuurde brief kondigt bisschop Ron van den Hout de maatregel aan. In 2030 zouden er door fusies nog maar 40 parochies over moeten zijn. De parlementaire enquêtecommissie over de aanpak van de coronacrisis heeft vandaag gesproken met virologe Marion Koopmans uit Stijl, die een cruciale rol had in het bestrijden van de pandemie. Het ging onder meer over het laten doorgaan van carnaval in 2020. Er waren op dat moment al besmettingen in Europa. En carnaval heeft eraan bijgedragen dat Brabant en Limburg het zwaar te verduren kregen. Koopmans zei dat de experts het schrappen van carnaval in die fase nog een te zware maatregel vonden.
1: Ja, eigenlijk omdat er nog steeds heel weinig duidelijk was. Er was toen dus in, 23 februari, dat is gewoon dat is de week van carnaval, werd in Italië de diagnose gesteld. Er waren wel geruchten, maar toen werd in Italië de diagnose gesteld.
0: Limburg kreeg zware klappen in de eerste fase met veel besmettingen, ernstig zieken en sterfgevallen. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding in Lottum. Ze botst op een auto en is onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit en het dak van de auto zijn zwaar beschadigd door de klap. Het ongeluk gebeurde rond 1:30 op de steeg in Lottum. En het Venlose gemeentebestuur heeft definitief de omgevingsvergunning verleend voor de komst van een groot AZC in het voormalige klooster Bethanië.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte in het zuiden van het land neemt heel ietsje af, al staat er altijd nog wel 180 kilometer bij elkaar hoor. Verkeer moet ook rekening houden dat er kans is op zware onweersbuien onderweg. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel de kop van 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Langer is de file op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg 20 kilometer en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer file en een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A16 Rotterdam-Breda, daar zijn 2 rijstroken dicht bij Dordrecht door een kapotte auto. 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Van noord naar zuid op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 8 kilometer bij Werkendam met 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Elke dag ook voor jou. Dit is Rooi Actueel met het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Met Sanne Bos.
4: Fijn dat je nog luistert naar Rooi Actueel. Zometeen, Scooter Rider raakt gewond in Vredepil. Maar eerst muziek van Level 42, Hot Water.

0: Actueel met Sanne Pols.
1: Op de Repseweg in Vredepeel is maandagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Het incident gebeurde rond 20:20 ter hoogte van de Luitenant-Generaal Bestkazerne. De bestuurder raakte door onbekende oorzaak met zijn wiel in de berm, verloor de controle en kwam hard ter val. Hij liep daarbij hoofdletsel op en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat het ongeluk vlak bij de legerbasis gebeurde, was de koninklijke marechaussee snel ter plaatse om samen met de politie en automobilisten eerste hulp te verlenen. Het bergingsbedrijf heeft de beschadigde scooter afgevoerd.
0: Tip de redactie via info@omroepvenray.nl of kijk op omroepvenray.nl.

One Republic met Beautiful Colors. En daarmee gaan we door naar een primeur. Ik kreeg vanochtend een telefoontje dat ik namelijk in mijn programma de primeur mocht weggeven. En dat is de nieuwe single van Ethan House, A Brief Spark. Het nummer is ter nagedachtenis aan Chico. En Chico is een jongen van 24 jaar die aan de vreselijke ziekte overleed. Hij deed ook mee aan Over Mijn Lijk. Misschien dat jullie hem daarvan kennen. Maar 6 juni, dan is Ethan te gast in het programma van Mario. En dan zal hij jullie alles vertellen over dit prachtige nummer.

Ethan Huis met zijn nieuwe single A Brief Spark. En volgens mij, ik weet niet of ik dit mag verklappen, maar ik ga het gewoon doen, is deze plaat vanaf morgen het nieuwe 90-2-idee. En daarmee gaan we door naar ander nieuws. Namelijk, ben jij trots op onze regio en zou jij ooit model willen zijn? Dan kan dat. Want Regio Marketing Noord-Limburg zoekt namelijk enthousiaste inwoners die een fotoshoot willen doen. Wil je hier nou alles over weten? Dan kijk even op onze website, want volgens mij kan iedereen meedoen. Namelijk gezinnen, vriendengroepen en zelfs senioren. Het gaat hierbij om wandelfoto's, fietsfoto's, alles om Limburg te promoten voor onze buurlanden. Nou, zo gezegd, kijk even op onze website, want daar staat alle informatie en kun je alles rustig nalezen.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En van verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het bisdom Roermond wil in 2030 nog maar 40 parochies hebben. Dat zijn er nu nog 60. Er moeten fusies komen om het aantal terug te brengen. Een tweede Belgische verdachte is gearresteerd voor het doodschieten van een man in Vaals eerder deze maand. En uit een woning in Beekdalen zijn 100 slecht verzorgde dieren weggehaald. De bewoner is gearresteerd.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Verkeer kan daar behoorlijk last van hebben. Verder nog 150 kilometer file in onze regio. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt.

0: Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol- 10 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. De weg is weer vrij, maar er staat vanaf Culemborg nog 12 kilometer file met een half uur vertraging. Een 20 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. 20 kilometer file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Vanaf knooppunt Everdingen een half uur vertraging tot aan Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem, 10 kilometer file bij knooppunt Bankhoef met altijd nog een half uur tijdsverlies. En een kwartiertje vertraging aansluitend op knooppunt Paalgraven op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: alles heeft een ritme. Frissel, sussel. Ik ga niet te veel bewegen, niet te veel ritme uitvoeren met deze temperaturen hier in Venray. 32 graden is het nou op dit moment, dus het lijkt me niet zo verstandig om te veel bewegen.
1: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoefenaars.
0: Goedenavond, daar zijn we weer met een nieuwe Weekendkalender. Sanne, dankjewel. Volgende week hoor je haar weer. En dan gaan we weer mee beleven wat er dan weer aan onze regio Venray is gebeurd. Weekendkalender, daar luister je naar. De agenda voor Venray. Wat is er allemaal te beleven morgen, overmorgen en de komende dagen? Dat ga je zo dadelijk horen. Eerst van Nederlandse makelij. Dit is Maywood en dit is Late at Night.

later in de avond, hoe schoner het volk, zeg je dan. Althans, dat hopen we dan maar. Late at night. En je hoorde Maywood hier bij Weekendkalender. Om 6:10 zit je aan tafel, smakelijk eten of zit je buiten. Zou het niet doen, het is een beetje heet. Blijf lekker binnen. Dan nog ook smakelijk eten. Wij gaan starten met de agenda. Waar kun je allemaal naartoe? En gelukkig over een paar dagen dan wordt het wel wat minder heet. Althans, voor degenen die daar van houden, van minder warmte, die zitten er goed bij over een aantal dagen. Dan gaat het weer echt omslaan. Maar goed, ik ga je vertellen waar je naartoe kunt gaan. Een agendapunt wat ik erbij heb genomen, wat ik normaal eigenlijk niet doe, omdat het buiten ons uitzendgebied is, maar ik vond dit wel speciaal. Namelijk, vandaag tot en met zondag vindt de 34e internationale Opel Kadett C-meeting plaats in Well. En Opel Kadett C Club Nederland die organiseert een bijeenkomst voor liefhebbers van de Opel Kadett C uit binnen- en buitenland. Ik maak wel veel reclame voor dat merk gezegd. Je kunt elkaars auto bewonderen, technische kenmerken, kennis, tips uitwisselen en onderdelen kopen of verkopen. En er is een jury die de voertuigen beoordeelt. En ook is er een snuffelmarkt. Je kunt daar terecht op het evenemententerrein, het Knikkerven aan de Wezerweg in Well. Dan is sinds vandaag tot en met maandag in Leunen weer de jaarlijkse kermis. Verschillende attracties zijn er weer, zoals de draaimolen, autoscooter, rupsbaan, de bank en vliegtuigmolen. En ook zijn er behendigheidsspellen. Je moet dan denken aan eentjes vissen, lijntrekken, schietsalon, boksbal, de pusher, etc. etc. Het kermistrein dat ligt aan het Dorpsplein bij de Albionstraat in Leunen en duurt elke dag van 1:00 tot middernacht. Dus dat is misschien ook wel leuk om daar eens heen te gaan. Dan iets heel anders. Morgen dan viert ATV Venray het 50-jarig jubileum bij het clubgebouw. Leden en oud-leden gaan dan samen herinneringen ophalen en feestvieren. Muziek is er van een DJ. Lekker eten staat hierbij in een persbericht. Dan moet je nog even afwachten wat van eten natuurlijk komt. En een loterij met prijzen, waaronder gesigneerde jubileumshirts van topatleten. Het wordt een gezellige avond voor iedereen die betrokken is bij de vereniging. En het vindt dus plaats bij ATV Venray aan de Sportlaan 1 hier in Venray. En duurt morgenmiddag van 4:00 tot aan middernacht. Dus daar kun je misschien ook heen gaan. Als je van koren houdt, dan moet je zeker blijven luisteren. Want ik ga je dadelijk iets vertellen over het Korenfestival, wat morgen in Overloon wordt gehouden. En daar ga ik je straks dus wat meer over vertellen. En er is een dansavond en er is ook een garage sale die plaats gaat vinden. En daar ga ik je ook wat over vertellen. En er is een kabouterfeest. Ja, een kabouterfeest.

Niet inslapen. Je hoort het wel aan mij. We hebben heel veel zomerse muziek met deze temperaturen. Mag dit wel. Dit is ABBA en dit is een van hun grootste hits. Summer Night City.

Ja, dat is wel echt kenmerkend voor Venray in de summer night. Ik hoorde gisternacht toen ik in bed lag, want ik woon vlakbij het centrum. Best wel veel lawaai vanaf het centrum komen, diep in de nacht. Dus de summer night was daar ook te beleven. ABBA was dit en Summer Night City. Voordat ik verder ga met de agenda wil ik je even attenderen op het volgende. Op de website van Omroep Venray hebben we sinds een paar weken een extra agenda erbij toegevoegd. Omdat ik bij Weekendkalender echt niet alle agendapunten kan brengen in het uurtje. En dan heb ik het over diverse wandelingen die plaatsvinden in regio Venray, maar ook een beetje buiten onze regio. En dat kun je vinden als je gaat naar de website van Omroep Venray, agenda. En kijk dan even bij Wandelagenda. En daar zie je dan de evenementen staan. De agendatips wat betreft diverse wandelingen waar je naartoe kunt gaan. Dus dan weet je dat. Dan ga ik met jou naar Schouwburg Venray. Ik kan daar niet alles van laten horen, omdat het gewoonweg niet kan wat betreft de voorstellingen. Zondag namelijk voeren de leerlingen van de musical Kids, de musical Achtste Groepers Huilen Niet, op in Schouwburg Venray. En de musical vertelt het verhaal van de stoere Akkie uit groep 8, die gek is op voetbal, maar plotseling ernstig ziek wordt. En haar klas leeft intens met haar mee en bedenkt samen een plan wanneer blijkt dat Akkie niet meer kan doen aan het schoolvoetbaltoernooi. En de voorstelling brengt een aangrijpend verhaal vol emotie, humor en vriendschap. Geschreven door Noël van Brussel van Meilagen en gebaseerd op het bekende boek van Jacques Vries. Vriends. Op het podium staan leerlingen van de musical Kids dus uit Overloon, Venray en omgeving in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. De voorstelling is dus komende zondag in Schouwburg Venray en die voorstelling start om 3:30. Dus dat lijkt me wel een aangrijpende voorstelling als je dat meemaakt. Dan ga ik nog even terug naar de zaterdag. Dan vindt een openluchttheater Overloon het korenfestival Noisy Voices en Voorwegkoor plaats. Twee grote popkoren zingen dan onder andere soulklassiekers, 60s, rock'n'roll, nederpop, musical hits en metal ballads. En het Voorwegkoor uit Heemstede, hallo, dat is een stukje rijden, en Noisy Voices uit Kuik, die treden hierbij gezamenlijk op, ondersteund door een live compo. Allemaal te doen bij Openluchttheater Overloon. Dat ligt in het Museumpark 1 al daar. En begint om 7:30 avonds en duurt tot 10:30. Als je liever wilt dansen, dat kan ook morgenavond bij Partycentrum Janssen Dansen en Sporten hier in de Venray. Dan is er weer een dansavond waarbij orkest The Sunshine Boys zullen gaan spelen. Diverse muziekstijlen, dansstijlen, de foxtrot, de jive, de oude dansen en line dance. Bij Partycentrum Janssen dus en de Raadhuisstraat 6 in Venray. Morgenavond start het om 8:00 en het duurt tot middernacht. En let op, hier zijn kosten aan verbonden. En tenslotte in dit blokje, zondag, dan vindt de garage sale Brukske plaats hier in Venray. En tijdens deze garage sale openen bewoners van de wijk hun garages en opritten om tweedehands spullen te verkopen. En je kunt dan op je gemak rondstruinen langs diverse verkoopadressen in de wijk en op zoek gaan naar leuke koopjes. Zondag is dat dus te doen in het Brukske en dat begint om 10:00 en dat duurt tot 5:00. Dus van 10 tot 5, dan moet je een beetje door het Brukske rondwandelen en dan kom je het vanzelf tegen. Gaan we door meer met muziek en dit is DMI en dit is Cheerleader.

DMC en cheerleader hier bij Omroep Venray. Buiten in Venray, als je tenminste buiten bent. En het waait aardig, zie ik. 32 graden. We gaan verder met de agenda. Zondag vindt het concert van Wereldkoor Adjambo plaats in MSC Brugske hier in Venray. En tijdens dit concert brengt het Wereldkoor Adjambo onder leiding van Saskia Ramakers een gevarieerd muzikaal programma samen met vocal group Enjoy Together uit IJsselstein en zangvereniging Logico uit Overloon. Het concert staat in het teken van samenzang en wereldmuziek. En als je erbij wil zijn, het vindt allemaal plaats bij MSC Brugske. En dat ligt aan de kiosk 5 hier in Venray. En is zondagmiddag van 2 uur tot 4:30 te beleven. Nog andere zaken op de zondag, bijvoorbeeld, waar je naartoe kunt gaan. Bijvoorbeeld op de Rock in het Park. Het rockkoor Rock en Roy gaat optreden bij Theehuis van het Oude Park in Venray. Optredens zijn er door Rock en Roy dus en de coverband Stowage uit Venray. En Rock en Roy bestaat uit 45 zangers en zangeressen. En Stowage speelt nummers uit de muziekgeschiedenis vanaf de jaren 60 tot nu. En ook is er een kort optreden van de zanggroep Six Sense. Moet ik het wel goed zeggen? Six Sense. En het Theehuis ligt aan de Merselseweg 117 in Venray. En het duurt van 2 uur tot 5:30. Meer rock op de zondag heb ik nog straks voor jou. Eerst nog een ander feitje waar je naartoe kunt gaan. En speciaal voor de kinderen is dat toch wel. Namelijk zondag vindt het kabouterfeest plaats in Vredepeel. Het is een speelse kabouterwandeling waarbij kinderen op ontdekkingstocht gaan in de natuur. En onderweg zijn er allerlei opdrachten waarbij ze kunnen zoeken, speuren en spelenderwijs de omgeving beleven. En het draait om fantasie, bewegen en samen plezier maken in de buitenlucht. Het kabouterfeest, de start ervan, dat is aan de Johan van Stalbergweg 4 in Vredepeel. En je kunt starten, althans voor de kids, vanaf 1 uur. En dat duurt tot 5 uur. En wat er zeker ook wordt gedanst, dat is natuurlijk de enige echte kabouterdans. Van Kabouterplop, oftewel Walter de Donder.

hier heb ik hele goede herinneringen aan. Niet over kabouters of zo, maar zal ik het vertellen? Ja, ik kan het wel vertellen. Ik heb vroeger in een discotheek gewerkt, achter de kassa. En goed, en als het dan afgelopen is, dan gaan wij als personeel nog altijd bij elkaar zitten. Nog wat drinken, nog wat eten. En de discjockey draait ook nog altijd wat muziek. Toen draaide hij dus de kabouterdans. En de dames die allemaal werkten erbij, die zeiden tegen mij en een aantal anderen van kom op naar de dansvloer en dansen. En we dansten, ja, wel de kabouterdans, maar het was een beetje een, een hele aparte kabouterdans, laat ik het zo heel netjes zeggen. Goed, ik had je nog beloofd dat er nog een rockagendaatje is voor de zondag. Ik had al verteld het theehuis, maar ook de wijkcentrum Den Hoender heeft iets voor jou in petto. De rockcoverband San Gas gaat optreden, al daar. En dat is een rockcoverband uit Lieshout. Die cover speelt van onder andere CCR, U2, Elvis, ZZ Top, The Golden Earring en Led Zeppelin. En wijk Sint van Hoener ligt aan de Sint-Ursulstraat 2 hier in Venray. En dat begint zondagmiddag om 3:00 en duurt tot 6:00. We gaan in het laatste half uur, straks na het hoogtepunten van de NOS en dergelijke, gaan wij voor volgende week kijken. Dan is er ook van alles te beleven, bijvoorbeeld wielrennen en nog andere zaken. Eerst ga ik nog even, we gaan weer terug naar de zomerse muziek. De kabouters laten we achter ons. En dit is de enige echte Peter Andre. En dit is de Mysterious Girl.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Ondanks zijn de regels voor zulke gevallen een stuk strenger geworden. Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-miljarden. De nieuwe Hongaarse premier heeft daarover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichten bij de Mevlana-moskee. Er waren op dat moment ook mensen binnen. En het weer, fikse regen en onweersbuien. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was het tropisch warm met een maximumtemperatuur van zo'n 32 graden. Later in de middag ontstonden al grote stapelwolken en op sommige plaatsen zijn al buien gevallen. Komende avond en nacht, dan houdt de buiigheid aan. Dat kunnen pittige exemplaren zijn met hagel, veel wind en ook veel neerslag in korte tijd. Het koelt in de nacht na zaterdag toe af naar zo'n 17 graden als minimumtemperatuur. Dan zaterdag overdag is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er zijn lange droge perioden, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Door maximaal zo'n 28 graden en het gaat drukkend warm aanvoelen bij een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. In de nacht naar zondag toe een enkele bui, maar er zijn ook droge perioden. Het koelt af naar zo'n 16 graden als minimumtemperatuur. Staat een matige wind uit een westelijke richting. Zondag overdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Er vallen enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon. Het wordt maximaal dan 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio zitten we net onder de 100 kilometer file. Dus het gaat nu echt wel de goede kant op. Al heb je nog wel een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Je komt daar in 13 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 40 minuten is zelfs de vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel, de kop van 14 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf afrit Everdingen. A27 Breda-Gorkum, 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. Kwartiertje nog op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem door 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En 10 minuten vertraging bij Ulvenhout als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt, kom je bij Tilburg Centrum West al in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoevenaars.
5: Hey Fonsie.

En toen was hij helemaal afgelopen. Muziek uit Spanje. Altijd heerlijk om naar te luisteren. 6:50 zit daarmee gewoon. Zoals ik al zei, we gaan nu een beetje vooruitblikken voor volgende week. Wat is er allemaal in Venray en omgeving te beleven? Begin ik met het kerkdorp Merslo. Komende woensdag vindt daar de Ronde van Merslo plaats. De Ronde van Merslo 2026 heet het officieel. En tijdens dit avondcriterium wordt er gekoerst over een parcours van 4,57 kilometer. Ja, dat zegt het persbericht, dus dan geloven we dat. 4,5 kilometer, zeg maar, rondom Haag 25. Dat adres Haag 25, daar is de start en finish ook. En de wedstrijd is onderdeel van het lokale wielerprogramma en trekt zowel amateurs als masters die strijden om de overwinning in hun categorie. En de Ronde van Merslo vindt plaats, dus zoals ik al zei, start en finish Haag 25. En het begint allemaal woensdagavond om 7:30. Van Merslo gaan we naar Veulen, want daar vindt de veiligheidsavond plaats. Kijk niet weg. Dat gaat over criminaliteit, digitale veiligheid en veilig verhuren. Je krijgt een informatie over het herkennen van nepagenten, digitale oplichting en ondermijnende criminaliteit. En ook wordt ingegaan op veilig verhuren en het voorkomen van misbruik van leegstaande panden. Deskundigen uit politie en ook uit de praktijk delen hun kennis en ervaringen. En de avond vindt plaats bij Nijholt. Dat ligt aan de Lorbaan 1 al daar in Veulen. En duurt op die woensdagavond van 7:30 tot 9:30. En tenslotte in dit blokje, donderdag. Dan vindt bij Stichting Ik Begin in Venray de ontmoetingsmiddag Maatjes voor Elkaar plaats. En hier kun je op zoek naar een maatje om iets te drinken, samen iets te ondernemen of boodschappen te doen. En organisaties als Match voor Vrijwilligers, Stichting Ik Begin en Synthese Venray helpen bij het maken van passende verbindingen tussen de deelnemers. Het vindt allemaal plaats bij Stichting Ik Begin. En dat ligt in de Juliana Single 67 in Venray. En dat duurt donderdagmiddag van 2:30 tot 4:00. Dadelijk heb ik iets van jou over de inloopmiddag voor doven en slechthorenden. En ook over een uitwisselingsconcert die volgende week vrijdag gaat plaatsvinden.

Blessings. Nou, mijn blessings krijg je. 14 minuten voor 7 is het daarmee geworden. Ik heb nog twee voorstellingen voor jou van Schouwburg Venray. Kan ik je niks van laten horen, want dat is lastig. Komende dinsdag zal de voorstelling Mijn Moeder is een Mens gaan plaatsvinden. En die voorstelling vertelt het verhaal van Babs, een meisje waarvan de moeder ernstig ziek is. En wat begint met helpen in het huishouden groeit langzaam uit tot mantelzorg. En voor het perspectief van een kind laat de voorstelling zien hoe verantwoordelijkheid, liefde en zorg samenkomen binnen een gezin. Het stuk is gebaseerd op de jeugd van actrice Sabrina Nebermeck en maakt duidelijk dat een mens meer is dan alleen een ziekte, staat hierbij. De voorstelling wordt gespeeld door Eigen Werk Theaterteam en is gemaakt in samenwerking met Synthese Venray. Die voorstelling is dinsdagavond om 8:00 en duurt tot 9:15. En komende woensdag zal de voorstelling De Generatiedialoog gaan plaatsvinden. Een interactieve bijeenkomst die gaat om met elkaar te praten, in gesprek te gaan over opvattingen, ervaringen en verschillen tussen jong en oud. En in plaats van over elkaar te praten, staat het ontmoeten en begrijpen van elkaar centraal. Onder begeleiding van Menillian René Dijenhuizen en generatie X'er Nart Kronenberg wordt op een toegankelijke manier gesproken over hoe generaties elkaar beter kunnen verstaan, zoals privé als op werkvloer. Bijeenkomst dus op woensdagavond in Schouwburg Venray om 7:30 en dat duurt dan tot 9:00. Goed, tot zover Schouwburg Venray. Dan ga ik voor de doven en slechthorenden ook best wel leuk nieuws. Komende donderdag vindt de maandelijkse inloopmiddag voor doven en slechthorenden plaats hier in Venray. Het thema Plots Doofheid staat dan centraal. KNO-arts Sanne Wagenmakers van Vicuri Venlo Venray geeft dan een presentatie over wat plots doofheid is, hoe het herkend wordt en welke behandelingen mogelijk zijn. En ook vertelt Leo Bartels over zijn persoonlijke ervaring nadat hij 3 jaar geleden plots doof werd aan 1 oor. De inkomst vindt plaats bij de Kemphaan hier in Venray aan het Kennedyplein 1 en is middags van 2 tot 4 uur. We gaan dadelijk door met informatie over de volgende week vrijdag, want dan is er ook een aantal dingen waar ik je pas op wil attenderen. Eerst gaan we door met Rolf Sanchez.

Rolf Sanchez hoorde je en Mas. Dat is makkelijk te onthouden. Volgende week vrijdag dan vindt het uitwisselingsconcert plaats van de Pilklank uit IJsselstein. In Meldersloo vindt dat plaats. En tijdens het concert verzorgt de fanfare van de Pilklank samen met de fanfare van Sint-Nicolaas uit Broekhuizen een gevarieerd muzikaal programma. En beide muziekverenigingen laten dan een afwisselende repertoire horen in een, staat hierbij in een persbericht, gezellige en muzikale avond. Nou, dat zou wel gaan lukken, denk ik. Het vindt plaats in Meldersloo en dat begint om 8:00. Dan volgende week vrijdag, tot en met zondag, vindt in Venray het meerdaagse wandelevenement Venray 2026 plaats. Je kunt u verkiezen uit diverse afstanden, 5, 10, 15, 20, 30 en 40 kilometer. En op zondag is er zelfs een 7,5 kilometer route. En deelnemers mogen dan per dag een andere afstand lopen en hun keuze flexibel aanpassen. Het meerdaagse wandelevenement vindt plaats op en rond het Schouwburgplein hier in Venray en duurt dagelijks van 7:00 a.m. tot 5:00 in de middag. En inschrijven kan via de website van het wandelevenement venray.nl/inschrijven. En gaat dat even te snel voor je, dan kijk even op de website van Omroep Venray en Omroep Venray Text TV. Daar staat het adres ook op. Dit is Dario G. Hier bij Weekend Kalender om 7:08.

Mario G hoorde je. En ik heb nog één agendabericht voor jou. Volgende week vrijdag tot en met zondag vindt bij voetbalvereniging Holte Smakt het jubileumweekend 90 jaar VVV Holte Smakt plaats. En het 90-jarig bestaan van de vereniging wordt dan gevierd met een gevarieerd programma voor jong en oud, voor sport, muziek en dergelijke. En dat vindt plaats op Sportpark De Halt aan de Loonsweg 5A in Holte. En dat begint om 8 uur. En ik had iets klaarstaan, waren het niet dat de computer zegt van we gaan iets anders draaien. De laatste die ik voor je heb. Sonia Estelar en

0: Nou, nog één keer. Videoclip eens kijken. Wow, wat een dames. Goed, Sonia Estelar en Yo Quiero Bailar. Dat is muziek uit Spanje. Dat was de laatste die wij voor je draaiden hier in Weekendkalender. Ik heb al eerder gezegd, we hebben een uitgebreidere agenda op onze website. Daar zie je ook diverse... zeg het snel, de agenda. De wandelagenda, daar kun je dus ook allemaal nalezen. Wij zijn al doorheen. Morgen hoor je in blokjes om 10:30, 11:30, 14:30 en 15:30. Dan hoor je ook nog in het kort wat de agenda allemaal gaat inhouden. Of anders volgende week weer tussen 6 en 7 in Weekendkalender. Eerst reclame, dan NOS-journale reclame. Dan hoor je Vrij Laat met Dennis en ondergetekende. Tot zo dadelijk wellicht.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het bisdom Roermond wil in 2030 nog maar 40 parochies hebben. Dat zijn er nu nog 60. Er moeten fusies komen om het aantal terug te brengen. Een tweede Belgische verdachte is gearresteerd voor het doodschieten van een man in Vaals eerder deze maand. En uit een woning in Beekdalen zijn 100 slecht verzorgde dieren weggehaald. De bewoner is gearresteerd.
3: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
5: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
4: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
6: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
4: Dan het weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
8: Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht. Nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Na slip van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen

kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: volgt een waarschuwing. De leiding van Omroep Venray is niet aansprakelijk voor alle uitspraken die in dit programma worden gedaan. Het is 7 uur. Dit is een nieuwe Vrijlaat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray.
1: 3 minuten over 7 op de vrijdagavond. De hoogste tijd voor een nieuwe editie van de vrijdagavondshow. Met aan mijn linkerzijde Bernie Hoevenaars.
2: Ja, Dennis, daar zijn we weer.
1: Daar zitten we dan, Bernie.
2: Wij zitten lekker cool.
1: Wij zitten lekker cool. En Marco Luna ook, want die heb ik nog even gesproken net voor deze uitzending. Die zit op dit moment op een van de Waddeneilanden. Die
2: ja,
1: zit even lekker tussenuit.
2: 10 of 15 graden koeler als hier, hè?
1: Ja, en hij waait bijna van het eiland af.
2: Echt
1: dus ja, misschien moeten we hem vanavond nog evacueren. Het zou zomaar kunnen. Maar Marco Luna, dus een vrijdagavondje vrij. En dus mag je doen met deze twee hier in de studio. Vinden we ook helemaal niet zo'n probleem eigenlijk, want het is wel lekker rustig. En laten we eerlijk zijn, je weet nooit bij dit programma wanneer Erik van Otterdijk aanschrijft natuurlijk. Hè?
2: Wil je het daar nu al over hebben?
1: Oh,
2: kijk, daar wel kop heen.
1: Hij meteen te zuchten aan de linker.
2: Nee, valt mee.
1: Heb je het een beetje overleefd deze week, Benny?
2: Nou, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb zo slecht geslapen. Zo benauwd. Heb je daar, want jij woont 2 of 3 hoog.
1: Ja, en bij mij ligt er nog iemand naast ook, hè?
2: Ook nog, ja.
1: Nee, het viel reuze mee, hoor. Nee, ik heb het op zich wel goed kunnen uithouden, hoor, in ons appartementje. Ja, ik moet zeggen, het was best wel te doen, eigenlijk.
2: Oké.
1: Ik moet zeggen, ik vond het hier... het is nu wel echt benauwd buiten. Het is nu wel echt warm, bedrukkend warm. Omdat er misschien nog wel een stormpje over
2: is. Ja, Leijs Spreenberg zei net bij mij in de uitzending van de weekendkalender... dat het morgen ook nog benauwder zal gaan worden hier in onze regio.
1: Maar het goede nieuws is...
2: voor mij niet.
1: Het goede nieuws is natuurlijk dat, Benny...
2: Het goede nieuws, ik weet waar je naartoe wil. Wel even zeggen dat volgende week het al wat koeler wordt. Maar je wilt natuurlijk zeggen, het goede nieuws is... het is eindelijk, het duurde wel heel lang, maar het is eindelijk weekend. Hey.

0: Iedere week begin je het weekend met Vrij Laat. De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft.
1: We zijn er klaar mee. Veel te warm.
2: Wat hebben we het zwaar.

0: ogen zijn op dit moment gericht op Venray.
1: Dit is de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Omroep Venray, vrij laat.
2: Ja, ik had zelf

0: Wie zijn nog tickets voor? Bernie Hoevenaars.
1: Ja, Dennis, zeg het eens.
0: Ja, we moeten het er toch even over hebben, denk ik, Bernie.
1: Waarover?
0: Ja, dit was voor jou natuurlijk een fantastische week. Jij als groot liefhebber van alles op het gebied van televisie.
1: Je bedoelt qua media wat er allemaal gebeurd is qua medianieuws?
0: Nee, ja, ook. Maar ik bedoelde eigenlijk op iets anders. Ik had gehoopt dat jij het meteen in één keer zou weten. Maar dat blijkt dus niet helemaal het geval te zijn. De schatkamer is open.
1: Oh, daar heb ik dadelijk weer nieuws over. Want er is weer trammeland.
0: Maar heb je al gekeken?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, je hebt al gekeken. Hou dit vast. Ja. Dan moeten we het even over hebben. Veel mensen hebben geen idee waar het over gaat natuurlijk. Maar
1: ja, dat zullen we nog uitleggen.
0: De schatkamer, dat gaan we allemaal uitleggen. Maar dat is fantastisch, hè? Ik heb er even doorheen zitten bladeren. Dat is mooi, hè?
1: Ja, mooi. Nostalgie komt weer naar boven. Tenminste, bij mij.
0: Ja, nou ja, ik heb de helft natuurlijk niet bewust mee kunnen maken.
1: Radio
0: dus
1: ook,
0: ik ben blij,
1: hè?
0: Dat er eindelijk weer materiaal is waar je even doorheen kan.
1: En radio kun je ook terugluisteren.
0: Ja, zeker, geef nou niet te veel weg.
1: Nee, nee,
0: nu
1: okay.
0: Geef je eigenlijk alweer te veel weg. Dit, oh, dit wordt mooi.
1: Niks. Oké,
0: okay, bij deze.
1: Maar jij klapt begon erover.
0: Ja, dat is waar ook. Het is eigenlijk mijn schuld. Ja. Ja, zo is het ook. Benny Hoevenaars, wat zit er vanavond in de showbiz nieuws?
1: Ja, heel veel. Ik heb heel veel media nieuws. We gaan het dadelijk hebben. Ja, ik had iets klaarstaan over beeld en geluid. Maar ik weet niet of we dat dan gaan samenvoegen bij jou. En ook heb ik nieuws, goed nieuws, als je fan bent van Suzanne en Freek. Want er is vandaag positief nieuws vandaag bekendgemaakt.
0: Alright, dat hoor je zo meteen in de showbiz nieuws met Bernie Hoevenaars. Het is de vrijdagavond van Omroep Venrijn als we een beetje buiten kijken. Het is toch al donker, hoor. Het begint een beetje harder te waaien, maar de temperatuur is nog steeds bloedverslikkerd heet.
1: 26.
0: Ja.

0: Hoppakee, dat was afgelopen ook. Tate McRae doet niet meer aan eindjes maken aan liedjes. Dat gebeurt niet meer.
1: Als ik dan op, ja, wij kunnen meekijken op het scherm van hoe lang duurt dat liedje nog. En ik zag nog 10 of 9 seconden lopen. Dus dat was opeens weg.
0: Ja, het spijt me zeer, Benny Hoevenaars. Ja, niet alles heb je in de hand.
1: Nee.
0: De vrijdagavond was over een omroep fanreis in volle gang. Het leuke is dat als je een beetje van radio houdt, als je een beetje van televisie houdt, en dat houden we eigenlijk allemaal hier bij omroep fanreis natuurlijk, dan is het toch een beetje alsof je een kind de snoepwinkel instuurt en zegt, nou, ga je gang. Had jij dat gevoel niet afgelopen week? Ik had dat wel een beetje, hoor.
1: Ik wist niet waar ik moest beginnen. Het was... Ja, we moeten even uitleggen waar we het over hebben. Beeld en geluid, dat is een gebouw dat op het Mediapark in Hilversum staat. En daar kun je van alles zien.
0: Eigenlijk een beetje het Mediamuseum van Nederland.
1: Juist.
0: We hebben een mega groot archief ook.
1: Klopt. En dat archief is eigenlijk nooit vrijgegeven voor het publiek om te kijken. Maar door druk een beetje van Den Haag is het dus nu eindelijk geopend. Dan kun je vanaf thuis op de site van Beeld en Geluid, en dan zie je een linkje naar de schatkamer, kun je van alle soorten tv, maar ook radioprogramma's terugkijken, CQ luisteren.
0: Ja. En dat heb jij gedaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik wist dat jij dit gedaan had. Ik reed hier naartoe. Ik denk, ik moet dit even aan Benny vragen. Ik weet zeker dat jij gewoon... Hoe lang heb je eraan besteed, denk je, in totaal? Deze week?
1: Nou, niet echt een hele avond of zo, hoor. Want dan moet je echt de tijd voor nemen om iets te gaan kijken. Maar wat ik mooi vind, maar dat kun je dus niet terugkijken, vind ik wel jammer. De Showbiz Quiz van Ron Brandstede.
0: Dat
1: wordt niet...
0: Hij wordt nog steeds aangevuld, hè? Hij wordt nog steeds aangevuld, komt steeds meer bij.
1: Ja, maar er is geen toestemming voor gegeven.
0: Nee, nog niet. Maar ja, goed, wat niet is, kan nog komen natuurlijk.
1: Nou...
0: Inmiddels sinds de opening van het archief, dat kun je online gewoon bekijken. Ze noemen het ook de schatkamer. Hè. 300.000 keer is die website inmiddels bezocht. In totaal zijn er meer dan 275.000 radio- en televisieprogramma's gestreamd tot nu toe. Dat is ongekend veel. Onder andere heel populair Zwiebertje, Floris en natuurlijk Kopspijkers. En dat Kopspijkers, ja, dat is dus... Het zal aan mijn leeftijd liggen, maar dat was bij mij altijd de zaterdagavond, hoor. Dat was de zaterdagavond dat mijn vader zei, kom, we gaan even op de bank zitten. Ja. We moeten echt even...
2: Zaterdagavond. U kunt geen kant meer op.
1: Jawel.
2: Zeppen is zinloos.
1: Nee hoor.
2: Dit is Kopspijkers. Hier is de enige echte Jack Spijkerman.
0: Dat is toch mooi, hè? Zo begon dat toen. Hè? Ik heb dat vanmiddag er nog even uit zitten knippen. Want dat is natuurlijk fantastisch. Als je dat gewoon, dat kun je allemaal weer opnieuw beleven. Maar je kan het dus ook doorgaan geven aan een volgende generatie. Dat is toch te gek?
1: Maar hij was toen heel dom, hè? Want hij koos voor het grote geld. En ging toen naar TV10. In ieder geval een commerciële tv-zender. En toen waren de kijkcijfers binnen no time weg.
0: Het was van Talpa, geloof ik. Dat was de eerste sporen van Talpa. Hè? Het eerste grote geld van John de Mol op zijn eigen televisiezender. Dat ging naar Jack Spijkerman.
1: Hoe heette die zender ook alweer? 10?
0: Ja, 10.
1: Ah, 10.
0: Ja, het was gewoon 10. Okay. En ik weet nog dat Jackie werd echt achtervolgd door cameraploegen ook op straat en zo. Hè? Want het was een schande dat hij van de Bean en Vara overging voor het geld naar een andere televisiezender. Dat kon natuurlijk niet, hè?
1: Nee.
0: Vandaag de dag doen we niet anders. Wij wachten nog steeds op het telefoontje van John de Mol. Maar toen was dat echt een ding, hè? Het leuke is, ik moest ook meteen terugdenken aan... dan is misschien ook wel het werk van Willem Ruis weer te zien.
1: Nou, je kunt het op andere manieren ook al zien trouwens, maar goed.
0: Willem Ruis, ken je die nog?
1: Ja, zeker.
0: Dat is een beetje jouw jeugd ook, toch? Willem Ruis?
1: Ja, hij is begonnen met de Willem Ruis Show. Daar waren met die kasten met prijzen. Dan moest je kandidaten opentrekken.
0: Zeker.
1: En toen kreeg je de Willem Ruis Lotto Show. Kreeg je ook nog daarna. En dat was altijd live, hè? Nooit opgenomen. Altijd live, anderhalf, 2 uur lang. En daarna kwam Svara's Sterrenshow.
0: Ik ben dus zo'n ongelofelijke Willem Ruis fanaat. Dat weten veel mensen niet.
1: Maar hij is heel onvriendelijk naar het publiek.
0: Ja, dat weet ik. Maar ik kan uren naar die man kijken. Want het is echt een showmaster. Hij weet precies wat hij doet. En het leuke is, die intro's destijds, de showtrappen en zo, dat duurde echt 20 minuten. Hè? Dat kun je echt adeloos naar kijken.
1: Slow TV, hè?
0: Maar wist jij ook, en moet jij even opletten, Benny, is van een quizvraag. Kijk of jij weet wie de voice-over doet bij de Willem Ruis Lotto Show.
1: Oh, dat weet ik. Nou wel.
0: Moet je even goed luisteren. Oud fragmentje dit, hè?
1: Oeh, dat is wel heel...
0: Ja, dat is een heel oud fragmentje. Luister even goed mee.
3: Dit is de Willem Ruis Lotto Show.
0: De Willem Ruis Lotto Show.
3: Het centrum van Nederland. Hier is hij, Mr. Lotto, Willem Ruis.
0: Dat is een heel oud fragmentje.
1: Ja, maar ik heb alleen maar een rechter geluid bij deze opname. Nee, bij deze weet ik niet wie het is. Maar bij de Vara Sterrenshow weet ik wel wie de voice-over
0: was. Wie was het bij de Vara Sterrenshow?
1: Pierre van Ostaan.
0: Heel goed. Wie was het dan bij de Lotto-show?
1: Ja, dat is hij toch niet?
0: Zal ik het je vertellen wie dat is?
1: Nou?
0: Jij kent hem, hoor.
1: Ja?
0: Dat was niemand minder dan John de Mol.
1: Huh?
0: Ja, echt waar. Een hele jonge John de Mol. Dat was
1: de John de
0: eerste...
1: Mol junior hebben we
0: ja.
1: over, hè?
0: Ja, ja, was een van de eerste kleine televisieklusjes. En dan mocht hij de voice-over doen bij de Willem Ruijs Lotto Show. En Willem Ruijs was natuurlijk koning en meester in nou ja, toch een beetje ontregelen. Hè. Hij wist dat als geen andere voet voor elkaar
1: verrassende tv.
0: Zeker, en op een gegeven moment kreeg je natuurlijk de aanbieding uit Duitsland. Hè. Daar ging heel Nederland tot op zijn kop, want de grote Willem Ruijs ging naar Duitsland. Dat was bekendgemaakt. Dus hij ging stoppen bij de VARA destijds. En daar was wat commotie over. Hij kreeg ook een afscheidsuitzending, Benny Hoevenaars. En die is dus te zien in de schatkamer.
1: Okay.
0: En daar zit dat wereld...
1: Dat zegt mij trouwens helemaal niks, dat in Duitsland.
0: En daar zit dus een wereldberoemd stukje in... dat zijn grote vriend, André Hazes... die waren echt goede vriend samen, hè, dat ken je wel, hè?
1: Dat weet ik wel, ja.
0: Ja, die kwam afscheid van hem nemen. Dat klonk als...

0: Ja, mooi is dat, hè. Dit fragment gaat overigens minutenlang door. En op een gegeven moment, dan kan Willem Ruijsen, die had tot toen eigenlijk al een brilletje nodig, want dat vond hij vervelend op televisie.
1: Toen hadden ze nog geen autocue.
0: Nee, ze hadden geen autocue, maar ze hadden wel van die grote witte borden aan de zijkant van het podium. Ja, daar stond de tekst op. Maar hij kon het op een gegeven moment niet meer lezen. Ja, dat fragment dat ontspoort helemaal. Die moet het een keer op gaan zoeken. Maar dat kan dus nu, want het is allemaal te vinden in de schatkamer van Beeld en Geluid. Een archief met ongelooflijk veel televisieprogramma's uit die tijd. En ook radio, dat zeg jij terecht.
1: Weet je wat voor radioprogramma? Dat zou jij denk ik niet kennen, want dat is al heel lang geleden. Dat kwam elke week op de radio, op Radio 1 en soms ook op Radio 2. Dat is een programma van de KRO. Violet Valkenburg presenteerde dat. Zeg je dat iets?
0: Nee, dat zegt mij helemaal niks meer.
1: Het programma heet Ratel. En dan konden mensen dan een briefkaartje sturen of telefoneren. Dat was in die tijd. Als ze vragen hadden of klachten hadden over tv- en radioprogramma's. En dan kwam de programmamaker ook in de uitzending met verschillende onderwerpen. Nou, dat vond ik wel mooi om weer eens terug te horen.
0: Ja, dat snap ik.
1: En dan had je nog de grote verwarring van Veronica Radio. Dat was op Hilversum 5 vroeger. Dat was ook allemaal medianieuws. Dat was ook supermooi.
0: Je kan het zelf nu allemaal gaan vinden, want die Nederlandse archieven zijn openbaar. En dan kun je je kinderen nog eens even mee terugnemen naar de tijd toen televisie nog TV was.
1: En Dennis, wat mooi is, als je dan een programma terugluistert, krijg je ook nog eens een beetje de reclame te horen van wat er voor was. En dat is heel ook komisch als je dat hoort.
0: Ja, een beetje omroep Venray in het kwadraat, zeg maar.

0: Mountains.
1: Nog een keer.
0: Mountains.
1: Nog een keer.
0: Mountains.
1: Hey!
0: Mountains.
1: Nou is het afgelopen!
2: We gaan een keertje om 7 uur zitten. Wat denken jullie ervan? 7 uur, vrijdag.
3: Dat wordt een totale mislukking. Let op.

0: Niall Horan in de dinner. Zo, wat was dat? Oh, wacht even hoor, ik zie het al.
1: Ik ben blij dat
0: je
1: achter die microfoon zit.
2: Ook al denk je, die wordt niemand beter van. En daar gaat hij weer. Ik moet toch heel veel moeite doen om niet te glimlachen bij bepaalde teksten.
3: Dat weet hij ook weer. De lellebelle, weet hij vogel.
0: Erik van Otterdijk. Erik van Otterdijk. Erik van Otterdijk. Erik van Otterdijk.
1: Ja, het is gewoon Otterdijk.
4: Hey, hallo. Erik van Otterdijk.
5: Hey, hallo. Nee, problemen. Ik heb een haat-liefde-verhouding met airco's.
0: Nou, je hebt ook een haat-liefde-verhouding met de klok. We zijn al ruim een half uur bezig en daar is Erik van Otterdijk.
5: Ja, al mag ik een beetje druk hebben met mijn werk?
0: Jongen. Had je een zware dag, jongen?
5: Ik heb een zware dag,
0: ja. Ik zie het aan je. Ben je een beetje, kom je een beetje bij, denk
5: ik? Ik ben nu een beetje tot rust gekomen, ja. Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Dat Erik van Otterdijk dus op vrijdagavond bij ons tot rust moet komen, bij Bernie, dat is toch mooi, hè?
1: Dat zijn zinnen waar ik helemaal niks van geloof.
5: Nee. Nee, maar dit is al spanning van mij. Dus.
0: Oh, oké.
5: Okay. Nee, maar kijk, ik ben vrachtwagenchauffeur, dat weet iedereen.
0: Ja, dat weet iedereen wel, ja. Ja.
5: En dan rij je in een vrachtwagen met een geweldige airco. Alleen, ik heb een haat-liefde verhouding met airco's. Ik bedoel, zet ik hem aan, dan gaat mijn neus lopen. En zet ik hem uit, dan gaat de rest van mijn lichaam wordt nat. Dus,
0: Dan gaat de rest lopen.
5: Dus dat is één. Ja. Maar dan kom je bij klanten en dan mag je niet altijd naar binnen om te laden en te lossen. Dan moet je dan wachten in de vrachtwagen. En die klanten willen dus niet hebben dat je je motor laat draaien.
0: Anders blaas je al die uitlaatgassen.
5: Nee, want dan weten ze niet of dan zijn ze aan het laden. Maar vertrouwen ze de chauffeur wel en rijdt hij niet in één keer aan.
0: Oh ja.
5: Het is ooit gebeurd dat mensen naar beneden vallen. Omdat ze denken, want er staat nog een vrachtwagen.
0: Lullig.
5: Ja, dus maar als die motor niet draait, werkt de airco niet. En binnen 5 minuten is je cabine 35 graden.
0: Wat zul jij genoten hebben? Hoe lang heb je zitten wachten vandaag bij elkaar opgeteld, denk je?
5: Ik ben zo aardig een man en dan ga ik even vragen, want zal ik alsjeblieft de motorlaag kunnen laten draaien? Want ik heb namelijk achterom mijn trailer heb ik een camera zitten. Dus ik kan zien wat er achter mij gebeurt. Ik zie ook of ze nog het laden lossen zijn. Ik zeg van, ik heb een camera. Ik rijd niet weg voordat die deur dicht is. En dan, dan ben ik zo lief. En dan ben ik zo lief. De jongen zeggen ze van, jij wel.
0: Lekker bezig, Erik.
5: Maar toen waren we al 20 minuten verder. Dus zou ik 20 minuten in die hitte vrachtwagen moeten zitten.
0: Ik snap het helemaal. Ik ben blij dat je hier bent. Met een beetje airco. Dat is altijd lekker natuurlijk. Op links zit de man die de airco zo'n beetje heeft uitgevonden. Maar dat niet alleen. Hij volgt ook altijd voor ons. Speciaal voor onze dames en heren. Exclusief, hè. Bij Vrij Laat volgt hij het showbiz nieuws. En we hebben weer een blokje klaarstaan, Berg.
1: Ik heb zoveel nieuws deze week.
0: Ach, het is niet
1: ik weet niet waar ik uit moet kiezen.
5: Berg?
0: Ja, zei ik Berg?
5: Ja, Berg?
0: Ja, raar eigenlijk.
5: Hij is Bernie, hoor.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja, sorry. Bernie?
1: Ja, ik pas me wel aan. I will adapt.
0: Ja. Nou, doe dat maar dan voor deze keer.
5: Hier. Hij is een adapter.
1: Adapt.
0: En dan.
5: Nu.
0: Oh. Nu.
6: Het Vella Showbiz Nieuws. Met Bernie.
7: Oefenaars.
1: Ik wil nog even terugkomen op wat we net hebben verteld, Dennis, over de schatkamer.
0: Ja, hallo.
1: Jij was een beetje te snel.
0: Oh.
1: Want
0: ik vond het eigenlijk nog best een lang blokkie.
1: Ja, nou, ik zeg het.
5: Niet lang genoeg.
1: Ik doe er even nog iets heel korts bij. Het programma Dit Was Het Nieuws. Ken je dat? Met Harm Edens?
0: Ja, dat ken ik, ja.
1: Ja.
5: Ik vind dat zo'n slecht programma.
0: Nou.
1: Ja, dat doet er nou even niet toe. Maar dat programma.
0: Valt best wel mee eigenlijk.
5: Nee, dat heb ik allemaal gelezen.
0: Best wel mee.
5: Allemaal voor.
0: Sorry, Benny, ga door. Ja.
1: Goed. Als je ervan houdt van dat programma en je wilt dat zien op de schatkamer, dan heb je pech, want het is er alweer afgehaald.
0: Nu al?
1: Ja, want heel veel mensen hebben gereageerd bij de Beeld en Geluid, omdat heel veel mensen worden schelden op verschillende mensen. En dat vinden ze stootgevend.
5: Ja, maar dan zetten ze toch uit.
1: I know, maar dat is wat het bericht hier
5: er
1: heeft.
5: Er zit een knop op je pc. Ja. Die helpt je zo uit de puree.
1: Maar niet bij de schatkamer, het is eraf gehaald.
5: Jonge.
1: Ja, goed. Dus dat daarover. Dan Suzanne en Freek.
5: Deel 35.
1: Suzanne en Freek die gaan een documentaire maken, een nieuwe documentaire. En daar krijg je beelden te zien van het concert in het Gelderdom die ze gaan geven, maar dan ook achter de schermen.
0: Oh.
1: En dat wordt uitgezonden op Videoland.
0: Oh, ik dacht als het avond is.
1: Nee. Videoland gaat dat doen. En ook maakt Videoland bekend dat ze ook diverse concerten binnenkort gaan streamen.
0: Maar
1: dat
0: wacht even, want dat, dus Suzanne en Freek, ze doen nu de Gelderdome. Dat doen ze een paar keer, zullen we zeggen.
5: Ja, vier keer.
1: Dat wordt nu al opgenomen en dat komt dan binnenkort op Videoland.
0: Ja, precies. En ze krijgen een docu bij Netflix. Dus volgens mij gaat het best wel aardig met Suzanne
1: Videoland.
5: Videoland.
0: Ja, maar ook bij Netflix. Dus ze krijgen hem twee keer. Dat is wat ik bedoelde te zeggen.
1: Oh, dat is mij niet bekend wat jij nu zegt.
0: Ja, dus ze kregen al een docu op Netflix. Nu komt er op Videoland nog een documentaire bij. In principe weten we straks alles.
1: Ja. Ja.
5: Ik wil nou wat zeggen, maar dat gaan jullie niet waarderen.
0: Oké, nou dan doe dat dan maar niet.
1: Wil je nog een shownieuwtje erbij? Of zeg je dan...
0: Nee, ik denk
5: dat we het maar gehad hebben.
0: Ik denk,
5: Heb
0: je nog iets in de aanbieding? Kunnen we nog kiezen uit iets, Bernie? Of is er geen keuzemenu?
1: Ja, ik heb er nog een stuk of 7.
0: Oh, nou, dan
1: ga je
0: maar
1: wat wel vertellen in het volgende blok. Dan gaan we het onder andere hebben over een oud spelprogramma wat weer terugkomt op de publieke omroep.
5: 5 tegen 5.
1: Nee.
5: Wie van de 3?
1: Nee.
0: Het is al terug.
5: Is al terug?
1: Nee, is toch niet terug.
5: Wie van de 3?
0: Wie van de 3 wel?
1: Ja, maar daar heb ik het niet over.
5: Nee, maar ik zei wie van de 3.
0: Oké. Okay.

0: Prachtige stem van Gracie Abrams en het liedje heet Hit the Wall. Het was het afgelopen week 90-2-ID. Dat hoorde je zojuist voor het laatst, want vanavond maken wij natuurlijk een nieuwe 90-2-ID bekend. Is wel weer een pareltje hoor en komt hier gewoon uit de buurt. Maar meer ga ik er niet over zeggen. Het is de vrijdagavondshow van Omroep Venray, waar wij vanavond natuurlijk ook weer het leukste spelletje van de Limburgse radio spelen, Erik van Otterdijk. En... En dat noemen wij traditie.
1: Dan ga je wat daarin.
2: Nee, ik moet even. Dan zet hij de microfoon 3 open, dan zet hij 4 open. Ik moet gewoon kijken welke. Nou, ik moet even, gewoon even kijken welke gewoon lampje dat ik ga branden.
0: Dat is automatisme, omdat ze meestal naast elkaar zitten. Maar jij staat ineens rechts naast mij, dus ik schrik me de hele tijd kapot. Ja. Maar dat geeft niet. Erik van Otterdijk, hoe noemen wij traditiegetrouw het leukste spelletje van de Limburgse radio?
2: Sorry, ik werd even weggedrukt door de producer van het programma. Die weet niet dat ik daar ontzettend van baal als
1: Dan heb je pech.
2: Nee, dan heb ik pech.
0: Zeg, kunnen jullie niet samen een podcast gaan maken op vrijdagavond? Nou,
2: alsjeblieft niet. Dan moeten we samen een uur in de hokje gaan zitten.
1: Nee, dat hou ik niet vol.
2: Nee. Maar wat vroeg je dan, Dennis?
0: Hoe noemen wij het leukste spelletje van de Limburgse radio, Erik van Otterdijk?
2: De muzikale bingo!
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Dat spelen we al zo'n 7,5 jaar. En het leuke van dit spelletje is dat daar meestal, niet in alle gevallen, maar meestal hangt er wel een thema aan. En nu hebben we weer even je hulp nodig. Dus let even goed op, want als je mee wilt doen vanavond aan de muzikale bingo, heb je zelf nog invloed op de liedjes ook. Dat is leuk.
2: Wat moet ik het thema bedenken dan?
0: Nou, we moeten het thema even bekendmaken.
2: Oh, je hebt het al bedacht.
0: Ja, in principe hebben wij het al bedacht.
2: Ja, ik wil zeggen, hadden we hier moeten zijn.
0: Ja, precies. Ja. Je bent net even iets te laat.
2: Ja, ik moet kijken.
0: Het was een bloedhete week, dus ik dacht, misschien moeten we een beetje op zoek naar verkoeling. Om deze week even te verwerken, weet je wel, op vrijdagavond.
2: Oh, dan moet je mijn fanclub hebben.
1: Heb jij een fanclub?
2: Ik heb een fanclub, ik zal maar een foto even zoeken.
1: Bestaande uit één lid?
2: Nee.
0: Bij die foto koelen we meteen af, of wat is het idee?
2: Ja? Dat is een foto van allemaal van die ventilator, allemaal van die fans.
1: Moet ik denken aan Pisa? Koud, nee. Hè?
2: Wat is het Engelse woord, voor een ventilator? Een fan.
1: Fan?
2: Ja. Dus ik heb een keer vorig jaar of iets.
0: Lieve mensen, dit is een woordgrapje en Erik van Otterdijk gaat het even uitleggen.
1: Een monoloog aan.
2: Ja. Toen heb ik een foto op mijn Facebook gezet van mijn fanclub.
0: Leuk.
2: Een stuk of 10 van die ventilators bij elkaar.
0: Heb je nog meer van dit soort grappen?
2: Ach, jongen. Ach, wat fijn. Het is een lange 10 uur.
1: Zullen wij even wat gaan drinken, Dennis? Dan komen we dadelijk alweer terug.
0: Straks weer het leukste spelletje van de Limburgse Radio. Je mag met ons meedenken welk liedje mag er niet ontbreken. We hebben 10 plekjes in deze prachtige bingo-molen. Hij is helemaal rood. Er zitten blauwe balletjes in. Er zijn er 10 om precies te zijn. En die balletjes hebben het cool genoeg, zullen we maar zeggen. De vraag is alleen, met welk liedje wil je afkoelen na deze lange, warme week?
3: Het is ijskoud.
0: Precies, dat zou kunnen. Nielsen bijvoorbeeld.
2: Koud, hè?
0: Koud, hè?
2: Nee,
0: die sluit ik even uit.
2: Hallo, niet doorsturen. Doen we het keer niet.
0: Maar dat was de rest. Die zijn welkom. Op omroepvenrij.nl, druk op die groene knop, want daar staat de postbus. Wagen wij het voor jou.
4: De Vrijlaat Postbus.
5: Wij zijn al tevreden als die club weer open gaat. Lopen niet te zeuren, gaan zingen over straat.
4: Ga naar omroepvenrij.nl en druk op de groene knop.
0: Ja, zeg maar gratis, hè. Druk op die groene knop.
2: Afkoelen door regen, kan dat ook?
0: Ja hoor.
2: Oké, dan wil ik even weer.

Als ik ooit muziek ga maken, dan denk ik dat ik er ook voor kies om liedjes een titel te geven die blijven hangen. Black Horse and the Cherry Tree. Hoe mooi wil je het hebben? Op de vrijdagavond van Omroep Venray.

0: We zijn op zoek naar liedjes waar je een beetje verkoeling van krijgt. Zo aan het einde van deze warme week. En Erik, daar komt best het een en ander binnen, hè?
1: Ik blijf op wanneer af.
0: Wanneer zou je tegen mij zeggen, jij doet dit expres, hè?
1: Dat is dan de vraag. Nou, haal het maar niet door. Nee.
0: Ja, ik zet de hele tijd een andere microfoon open. Waardoor Erik de hele tijd van de ene naar de andere loopt.
1: Ik stond bij mijn microfoon 4, ik zie bed af, want...
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
6: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
5: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Boxers in en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag. Vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
8: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
8: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht

0: terras aan de Maas.
1: Deze week in de vrijdagavondshow-aanbieding... twee fouten voor de prijs van één. Huh? Jongen zeg, wat een amateurs. Dit is Vrij Laat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio...
2: Als er een biografie zou verschijnen over het leven van deze man... dan zou die bestaan uit 3493 pagina's. Het zou het best verkochte boek zijn in het decennium. Want wat voor scoops zouden daar wel niet allemaal in terecht kunnen komen? Het zijn natte dromen van Bernie Hoevenaars.
3: Wel, moet je me wel openzetten.
2: Hey, ik vond even een rustmoment, vond ik wel zo paas.
4: Oh, dan is er een keer dat rustmoment.
2: Zal ik even dat rustmoment doen? Fijn.
4: Oh, lekker.
2: Ja, vind ik ook.
4: Lekker.
3: Voor degene die even stiekem de tune willen opnemen of te vullig, hebben ze nu...
2: Ach, hou nou toch eens een beetje jaren 70 geleuter, man.
4: Of een bed, of een bedje.
3: Nou ja, een bedje ook. Ja. Goed, aan de overkant.
4: Ik zat een bandje opnemen, hè? Yo, zal ik zat een bandje zo.
3: Ja, die heb ik ook. Ja, ja, ja. 60, 90 ja, en 120 ja, ja, ja. Had je nog. Ja, Dennis zit weer te wijven van door, kort. Maar goed, dat trekt ons weinig vandaan op dit moment.
4: Alles terug luistert via BVN-TV.
3: Aan de overkant zit de man die altijd de laatste woord toch wel vaak wil hebben. Erik van Otterdijk.
4: Wat ik vaak, heel vaak heeft dus.
3: Nou, ik heb trouwens in jouw beleving.
4: Heb je trouwens gezien wat ik uitgevonden heb? Want Dennis was vorige keer steeds dan met die gewoon drie en dan met vier. Ik heb zo bij elkaar gezet. Dus ik heb twee microfoons van de prijs van één.
3: Kan je een persconferentie geven of zo?
4: Nee. Ik wil wel even iets uittesten trouwens. Nee, even snel.
3: Wil je niet eerst even Dennis nog voorstellen?
4: Nee, staat de app niet op. Ik kwam vandaag bij een klant. En wil ik even...
3: Kort dat, Dennis.
4: Even serieus. Joni, als jij luistert, ga nu even naar omroepvenderij.nl. Druk even de groene knop. En stuur even berichtjes dat ik weet dat jij luistert.
2: Ja, laat even weten wat je wil eten morgenavond. Wat is dit allemaal?
4: Ik heb Joni vandaag, had ik dat klant van mij. Ja. En die zei van, ja, ik zit al een paar weken te luisteren naar vrijdagavond naar jou. En op zaterdagmiddag naar jou en dergelijke. Dus ik denk, ja, Joni, als je luistert, even omroepvenderij.nl even de groene knop drukken.
2: Oh, is dat Joni?
4: Joni.
2: Oh, vandaar die goede luistercijfers. Snap je
4: dat? Ja. Zei ik ook al. Toetjes aflopen, bedjes aflopen, filletjes aflopen, weet ik veel hoe dat ding heet. En link van mij, de man die deze komende maand een barbecue geeft. Jawel, Dennis Cox!
2: Waarvoor jij uitgenodigd bent, dat is ook een godsunicum trouwens.
4: Ja. Nee, de vraag is, kom ik? Ja, heb ik tijd om te komen.

0: heb je iets te melden? Of wil je gewoon je favoriete plaat horen?
1: Wacht niet. Wees niet bang. Wees niet angstig. Je moet je mond open trekken, want alleen dan kunnen we je helpen.
0: Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
2: Wat je hier?

tussen 7 en 10 uur is dit Vrij Laat. De vrijdagavondshow van Omroep Vendra. Deze plaat hoor je normaal nooit. Maar nu

0: Verdampt, ik liep dich. En ik zal, denk ik, Benny Hoevenaars hier een heel groot plezier mee gedaan hebben, vermoed ik zo.
1: Nou, skate.
2: Nou. Skunte. Wat? Wil je skate?
0: Ik had
1: skate.
2: Ik had wel skate, als je wilt.
1: Ja, ik spreek je het Duits.
0: Ik had echt zo gehoopt op dat ik eindelijk een keer Benny Hoevenaars heel positief zou horen over de muziek.
1: Ah, ja, is het oké? Okay, ik heb het best songs gehoord.
0: Oké, okay, nou vooruit dan. Jammer dan. De vrij late postbus, we gaan hem eens doornemen. Er is heel veel binnengekomen via omroepvinderij.nl en de groene knop. Dan kun je de hele avond melden. Dan kom je in de WhatsApp-venstertje terecht. Kun je de hele avond met ons meelullen. Kun je ook plaatjes aanvragen, waaronder voor de muzikale bingo. Het thema is vandaag namelijk wel toepasselijk, Erik van Otterdijk.
2: Wacht even, ik moet even zoeken. Afkoelen na een hele week.
0: Ja.
2: Hete week, sorry.
0: Dat is in principe het idee natuurlijk.
2: Ik kijk even hoe het in het draaiboek staat. Afkoelen na een hete week.
0: Ja, met andere woorden, we zoeken liedjes die gaan over afkoelen. Daar komt het duidelijk op neer. Kom maar door. Om op venrij.nl druk op die groene knop als je een leuke suggestie hebt. Ik zie dat Miranda er zin in heeft in die bingo. Want zij zegt, jullie maken mijn avonddienst weer een stukje aangenamer, mannen. Het wachten is op de bingo. Nou, bij deze, die gaat eraan komen, hoor. Over een paar minuutjes gaan we hem weer spelen. Het leukste spelletje van de Limburgse radio.
2: Ja, Hans heeft het goede voor de bingo. Madonna met Frozen zal lachen zijn. Ja, zie je wel. Ja, we gaan meteen lachen. Ja, dat is een goeie, hoor.
0: Dit is een hele goeie, Hans. Ik denk dat we die wel kunnen toevoegen. Jos stuurde ook nog een berichtje, Benny.
1: Ja, Jos heeft ook een suggestie. Oh. Suggestie, net hoe je wil.
2: Suggestie.
1: komt uit de jaren 80? Ik weet het niet. Sheila and Be Devotion. And I'm singing in the rain.
0: Oh, die, ja. Ik moet zeggen dat ik...
1: Dat gaan we niet opnemen.
2: Ik wil zeggen, hij loopt weg als wij Hans Kraai draaien... maar hij gaat wel zoiets bij mijn oorschelpen even verpesten.
1: Ja, revanche, hè. Revanche.
2: Is een revanche, maar ja. ik doe dat niet met die Hans Kraai jingle. Dat waarschuw maar even dat je dat gaat doen... en dat ik mijn koppel ervoor even af kan zetten.
1: Ik waarschuw niks, ik doe het gewoon. Hè? Punt.
0: Ik hoop wel dat het origineel beter klinkt dan jouw versie.
1: Ja,
2: dan kun je wel wat zeker van zijn. Petra zegt, zou er een archief van Vrij Laat online kunnen? Nee, lijkt me geen goed idee.
0: Nee, ik sluit me aan bij dit was het nieuws, dat gaat niet goedkomen.
2: Het enige wat we nog kunnen doen, dat doen we al jaren. Aan het eind van het jaar, dan gaan we even de hoogte... en maar vooral de dieptepunten van het programma...
1: Ja, dat zijn drama.
0: Het
2: zijn er heel wat, ja. Dat gaan we wel even behandelen, vooral de dieptepunten... maar om dat online te gaan zetten, nee. Kijk, fijn dat je meedenkt, maar nee.
0: Ricardo zegt, hebben jullie vakantieplannen dit jaar? Ja, als je het hebt over de show zelf. Nou, wij zijn er gewoon de hele zomer lang, want dat zijn we eigenlijk altijd. Ja. Dus het zou ons verbazen als dat niet zo zou zijn.
2: Ik ga dit jaar nergens naartoe, dus...
0: Nee, ik heb ook nog geen plannen eigenlijk. Benny Hoevenaars, waar ga jij naartoe vakantie?
1: At home.
0: Oh, nou zie je, ja, dat is heel gezellig.
1: Ik ga dan misschien wel een paar keer op buiten en zo.
2: Ja, en daar gooi je zo.
1: Ik ga over een paar weken naar Ede voor een paar dagen.
0: Ja, weer de achtertuin van Linda de Mol? Oh nee, wacht, dat was daar niet.
1: Nee, Ede, hallo. Ja, House of Hyde en nog...
0: En Siek, oh ja. Ja, daar mag Benny zich verstoppen en we gaan hem nooit bezoeken. Dat is het hele idee natuurlijk. Ja.
2: Thomas zegt trouwens, Marco had dan gewoon een microfoontje mee kunnen nemen naar de Waddeneilanden. Dan hadden jullie een live correspondent gehad. Ja, sorry Thomas, maar daar komt toch iets meer bij kijken als alleen maar even een microfoon meenemen.
1: Dat was is er wel goed internet daar?
2: Natuurlijk is daar goed internet.
1: Ja?
2: Hallo. Waarom niet? Waarom zou dat geen goed...
0: Het is gewoon Nederland, hè?
2: Een mast van internet, wat is het bereik?
1: Ja, dat vraag ik niet.
2: Ik geloof 7 kilometer.
1: Oké. Okay.
2: En dan moet er een nieuwe mast staan. Dus ik denk dat daar ook wel een paar masten staan, hoor. Maar kijk, een microfoon heeft een kabel nodig. Of een batterij met een antennetje. Je hebt een draadloze microfoon. Heb je een ontvanger nodig. Dan moet je nog verbinding maken. Weet ik veel via hoe en wat en dergelijke.
0: Dit kunt u nalezen op omroepvinderij.nl.
1: Hallo, ik ga niet meer werken vanavond.
2: En op onze archiefpagina. Ik heb hier een berichtje trouwens van iemand die heeft geen naam erbij gezet. Ik weet niet wat gedaan heeft.
0: Anoniempje?
2: Niet een anoniempje. Misschien dat was wel slim eigenlijk. Misschien volgende keer met deze temperaturen een programma live vanaf jullie parkeerplaats.
0: Ja. Ja, als je er zelf gaat staan, vind ik het een goed idee.
2: Ja, we hebben nog steeds een plan om...
0: De barbecue natuurlijk. Ja, de vrijdag barbecue. Ja, hebben we nog altijd niet gepland, hè?
2: Dan zit er een andere barbecue aan te komen.
0: Ja, dat is ook zoiets inderdaad.
2: Van de omroep, ja. Dat zeggen ze eerst.
0: We doen geen zomertreffen.
2: Geen zomertreffen. Nou, dan gaan we barbecuen en we doen er een evenementje omheen. Weet ik veel, wat spelletje, pubquizje, weet ik veel.
0: We hebben wel eens in een escape room gezeten waar we nooit meer uitkwamen.
2: Ja, wat niet bij trouwens. En dan gaan ze in één keer toch een barbecue doen.
0: Wonderbaarlijk.
2: hebben wij het te vaak over de barbecue gehad. Dat, maar, dat het bestuur toch denkt, ja...
0: Ja, dat zou kunnen, maar, zou kunnen. Maar weet je wat het wel is? Normaal gezien deden ze dat altijd, dat zou me treffen. Dus die grote barbecue met die spelletjes, deze op een vrijdag. Daar konden wij er nooit bij zijn. Ik vind het wel aardig dat ze dat dan nu op een veel beter tijdstip hebben gedaan.
2: Ja, maar wie heeft er dan ook nog eens een keer geen tijd? Nou ja, goed, ik... Hey, wat we kunnen doen... Ik ken iemand die heeft een drive-in show nog met draaitafels en dergelijke. Dat we 2 uur lang vinyl gaan draaien. En dan, ja, wel, en dan wel op een goede manier.
0: Ja, maar niet op zender, hè? Gewoon lekker buiten.
2: Nee, op zender.
0: Nou, ik zou dat even heroverwegen. Shirley, die zegt... Kunnen jullie wel slapen met die hitte? Nou, Bernie, brand los, want ik denk dat ik dan bij jou moet zijn. Want ik hoorde jou daar straks al enorm klaar.
2: Oh, ik ga ondertussen even koffie drinken. Ja. Dat doe ik wel even.
1: Lekker met die hitte koffie drinken. Ja. Goed. Ja, nou, ja straks. Ja, ik gooi alle ramen open bij mij thuis.
0: En dat ging prima.
1: Ja, dan koelt het wel lekker af, maar rond een uur of 6 of zo, ja, dan begint het langzaam weer te...
0: Oké, Shirley, bij deze is je vraag... Oh. Even lekker de raampjes openzetten en zo, toch? Heerlijk, ja. Opgelost. We gaan zo meteen beginnen aan het leukste spelletje van de Leukbeurs.

0: Tom Grennan en Don't Break the Heart.
1: En daar ga je weer.
2: Ik ga graag bingo'en.
3: Is het nou zo leuk?
2: Bingo!
4: De
2: muzikale
4: hekken.
2: Bingo!
3: De
0: luisterspelletje van de Limburgse Radio staat op het punt van beginnen. Vraag snel je bingo-kaart aan. Dat is heel simpel. Dat doe je via omroepvenrij.nl. Dan ga je naar rechtsboven. Dan zie je zo'n groene knop. Dat druk je op. En dan kom je er wat zetvenstertje terecht. Stuur je bingo. Dan krijg je van ons 3 liedjes teruggestuurd. Komen die binnen nu 1,5 uur voorbij. Dan heb je bingo.
5: En dan kan je zeggen, als je de cijfers 3, 6 en 9 hebt, heb je gewoon de kans.
0: Want?
5: Had ik volgende week.
0: Oh, dat had jij vorige week.
5: Ja, volgende week.
0: Zet je er lekker in, hè?
5: Ik had vorige week meegedaan, zonder dat jongens wisten. Maar ja, ik had bingo.
0: Nou, leuk voor je, Erik van Rotterdijk. Dus jij was Bram eigenlijk.
5: Die, Bram?
0: Ja, die had gewonnen vorige week. Maar dat was jij eigenlijk dus gewoon.
5: Had jij Bram gezegd? Heb je gehoord?
0: Ja, lekker dan. Alright. Bij deze, we gaan weer beginnen aan het leukste spelletje. En dat is eigenlijk heel simpel. Er staat hier een grote bingo-molen in de studio. Die moeten we er even bij gaan pakken. Als iemand van jullie zich even wil opofferen. Misschien dat Bernie Hoevenaars met zijn spierkracht nog even kan helpen natuurlijk. Want daar ging vorige week eigenlijk prima.
5: Ik ben bezig. Pak jij de hat-truc even, dan ga ik wel even...
0: Ja, steek jij die stekker even op contact, want dan horen wij hem ook op de radio. Dat is wel even handig. Ja, zit hij erin?
5: Ja.
0: Oké, nou, dan ga ik nu even kijken naar de afstandsbediening. Ja. Oh. Ja.
5: Oké.
0: En dan naar voren.
5: Ja.
0: Ja. Oh. Wat verdomme. Oké. Hij staat op zijn plek, hè?
5: Sorry.
0: Ja. Ja, dat zou ik ook zeggen. Alright. Niks beschadigd? Nee? Hij doet het nog? Kun je hem 1 keer ronddraaien? Ja, oké, right. De muzikale bingomolen, hij is mega groot, hè. Dat slaat ook echt helemaal nergens op, dat ding. Nou, heb je hem nu?
5: Die heeft denk ik kort.
0: Ja, dat weet ik niet.
5: Hold tot. Ja, maar welke microfoon heb ik nou? Ik moet er eentje bij die bingo-molen zetten. Jongen.
0: Ja, die heeft al luisteren. Die heb je aan de andere kant van de rij helemaal geen reet aan. Maar ik zit de hele tijd te klutsen met die microfoon van Erik van Rotterdijk. Hij springt echt van de ene naar de andere. Gaat lekker,
5: maar die microfoon zit de lampjes aan. De rood lampje gaat dan branden welke microfoon aanstaat. Ik sta hier op een plek waar we dus 2 microfoons hebben. En die sukkel, ik zal het netjes houden. Die sukkel van Dennis Cox, die wisselt steeds qua microfoon.
0: Jij doet net alsof er niks aan de hand is. Vind ik wel knap. Alright.
5: En jij hebt de grootste.
0: Ja, ik heb er ook voor. Ik heb er zelf heel veel lol in vanavond. Ja. De muzikale bingo, we gaan beginnen. Oh, ja. We hebben 10 balletjes in de bingo molen. Je mocht meedenken over welke liedjes er dan allemaal bij moeten komen. De bingo heeft natuurlijk ook een thema, Bernie Hoevenaars.
6: Ja, en dat gaat allemaal over koud.
5: Nee.
6: Ja.
0: Ja, afkoelen na een hete week. Dat is officieel
5: Nee, het thema is dan...
0: Wil jij beginnen, Erik?
5: Hè? Ja, ik was even de draaiboek aan het openen. En op nummer 1 hebben we staan Foreigner en It's Cold as Ice.
0: Een goede suggestie, zetten we erbij. Ja, bij deze, op nummer 1.
5: Ja. Oh, dat moest je allemaal doen?
0: Ja, doe ze maar, want anders
5: dan... Oké. Madonna met Frozen op 2, dat was een aanvraag van, moet ik even teruglopen, van Hans.
0: Ja.
5: Op nummer 3 hebben we staan Katy Perry met Hot and Cold.
0: Leuk.
5: Ja.
0: Goeie suggestie.
5: Hot en
0: Cold. Ja, goeie suggestie.
5: Luke Combs, dat lampen ken ik eigenlijk niet. Cold as You. Misschien ook eens gehoord wel. Dat ik dat
0: wel, een mooi liedje is het.
5: Ja?
0: Mooi liedje. Ja,
5: liedje. Niels vond ken ik wel. Ijskoud, het is ijskoud.
0: Leuk.
5: Splitsing, Wind en Zeilen.
0: Oh, dat is een oude.
5: Dat is een oude, zeg. Het staat ook bij geschreven. Het ultieme liedje dat gaat over het doorkomen van de zomer. Major Lazer featuring Justin Bieber, Cold Water. Mag ik 8 wisselen voor wie was dat voorstelde?
0: Jij gaat nu nog wisselen?
5: Jos. Ja, Jos hier had er een voorstel.
0: Oh, aan. Wacht, wat had Jos ook alweer gezegd?
5: Ja, Sing in the Rain van Sheila en de
0: Beatles. Oh, ja,
5: die wordt even dan...
0: Die moet je even aanpassen.
5: Oké. Adele op 9 met Cold Shoulder. En... Oh, ja, of andere versie. Oké. Hier staat dus Frank Sinatra of andere versies met Baby is Cold Outside.
0: Ja, dat liedje is 180 keer gedaan. Ja.
5: Is dat niet een keer samen met Britney Spears?
0: Ja, er zijn ongelooflijk veel van. Ja,
5: dan weet ik niet welk liedje dat is. Is dat een kerstnummer?
0: Ja, dat is een kerstliedje.
5: Ja, een kerstliedje, ja.
0: Ja, het kan niet vroeg genoeg beginnen, toch? Het is ook de laatste van mij, dus wat maakt het uit? Hè?
5: Oh ja, die grap, die ken ik al.
0: Het is de vrijdagavondshow, we gaan zo meteen beginnen hoor. We gaan zo draaien aan die bingo-molen. Maar ik geef je nog heel even de kans, want Bernie Hoevenaars wordt steeds strenger. En die is de jury. En als we helemaal begonnen zijn met draaien, mag je dus geen bingo-kaart meer aanvragen. Maar ik wil mensen wel even de kans geven om je nu te melden via omroepvenrij.nl en de groene knop.
5: Maar wie is hier de regisseur altijd genoemd? Wie wordt altijd de regisseur genoemd?
0: Ja, dat weet ik, Erik, maar tijden veranderen.
5: Wel fijn dat ik het weet.

0: The New Radicals and You Get What You Give. En zo is het maar net op de vrijdagavond. Is dat eigenlijk precies hetzelfde? Sterker nog, als je je nu meldt op omroepvinderij.nl aan de groene knop. Benny, mag dat nog?
1: Nou, vooruit voor één keer.
0: Ja, toch? Oké. Nou, omroepvinderij.nl, groene knop, snelle bingo-kaart aanvragen. Krijg van ons 3 liedjes komen die binnen nu aan het einde van dit programma voorbij. Dan ga je er vandoor met fantastische prijzen. Goed, dat wilde ik even zeggen. Benny Hoevenaars, wat zit er zo meteen in het showbiz nieuws?
1: Ja, het is heel moeilijk te kiezen, want er is zoveel nieuws, zoals ik al net zei. Ik heb nieuws over Expeditie Robinson.
0: Oh, weet jij wie er meedoet?
1: Ik ga niet vertellen waarover ik het ga hebben, maar daar gaan we het eigenlijk over hebben, over Expeditie Robinson.
0: Nou, Erik is er nog.
2: Ik kom niet meer dus.
0: Jij doet niet mee, hè?
2: Nee, ik doe niet meer.
1: Nee, doe dit niet meer, Erik.
2: Ik doe niet meer met Expeditie Robinson.
1: Oké. En we gaan het hebben...
2: Ik heb wel gevraagd, maar nee.
1: En we gaan het hebben over The Juice. Dat zal eigenlijk gepresenteerd worden door Yvonne Kolbewijer op Net 5. En er is weer een vervolg op deze soap.
0: Oh, nou, spannend. Juicy wel.
1: Ja, zeker juicy.
2: Okay. Vroeger zeiden ze al, de continuing story of...
3: Nee, dat gaat niet meer.
4: Ik ga graag bingo'en.
3: Is het nou zo leuk?
4: Bingo!
0: De bingo-kaartjes zijn zo goed als uitgedeeld. Er zijn nog een paar mensen die zich zojuist melden. Dat gaan we allemaal in orde maken. We gaan nu draaien aan die bingo-molen.
2: Heeft Joni zich al gemeld via de app trouwens?
0: Nee, of Joni nog even door wil geven wat ze morgenavond al eten.
2: Ik heb niet voor niks een microfoon bij die bingo-molen gezet, hè? Kijk, nou hoor ze die balletjes.
1: Wat gebeurt er? Ik zie het niet.
2: Hij zet mij weer uit.
1: Ah, oké. Ah, dan ben je hem gewend, Erik. Ach.
2: Kijk, zolang het jongen daar plezier in heeft, hij lacht altijd. Dan is dat goed, jongen. Ik bedoel, jij hebt vandaag niet gewerkt, denk ik, hè?
0: Ik heb geen reet gedaan vandaag.
2: Ja, dat dacht ik al. Vrijdag is een vrije dag. Normaal moet je tussen 6 en 7, nee, tussen 4 en 7 werken.
1: Oh, hoe laat was je hier dan, Dennis?
0: Ik was hier om 1 uur of 2. Dat was heerlijk.
1: Oh, lekker op tijd.
0: Ja. Lekker rustig. Ik had mijn vrienden wel verwacht, maar er was helemaal niemand.
2: Nee, want...
0: Ik heb ook geen vrienden.
2: Ja,
1: wat zijn echte vrienden?
2: Dan ben ik benieuwd hoe we terug te worden bij elkaar barbecue trouwens. Maar...
0: Ja, Benny Hoevenaars die komt alleen als ik zijn benzine betaal waarschijnlijk. Dus nou, wat dat betreft, dat weet ik sinds vorige week. Als ik die uitnodig voor een barbecue, dan moet ik zijn benzine betalen. Dat is ongelooflijk.
2: Ik ben die zwarte, hier hadden we eerst met zo'n blauwe kist staan, weet je nog?
1: Blauwe kist?
2: Ja, zo'n blauwe kist, die kast hier buiten stond hier en zat zo'n jinglebell apparaat in.
0: Oh echt?
2: Ja, die van Bas van Maren.
0: Verdorie, ben je die kwijt?
2: Ja, die ga ik dan wel hebben.
0: Jammer weer.
2: Ga ik dan wel hebben.
0: Want?
2: Ja, wat denk je?
0: Och, gaan we een kerstliedje draaien?
2: Ja, we gaan een kerstliedje draaien. Oh.
1: Voordat jullie gaan draaien, wil ik even iets vertellen van vorige week tijdens het programma van Mario Kremers.
0: Wat is er gebeurd?
2: Wat is er gebeurd?
1: Bij Primetime.
0: Ja?
1: Toen werd er uit de playlist werd er een nummer gedraaid van Robbie Williams, een Angels.
2: Ja?
1: Oh. En halverwege heeft Mario het afgekapt en zegt... ja, dat is een kerstliedje, dat ga ik niet meer draaien. Dus dat was eventjes...
2: Zaten daar kerstbelletjes in?
1: Ja.
2: Volgens mij heb ik die gemaakt.
0: Ah, de verkeerde versie.
1: Toch niet toe.
2: Volgens mij heb ik toen de kerstbelletjes toegevoegd.
0: De verkeerde versie, ja.
1: Ja, maar dat was wel apart.
0: Ja, dat is wel apart.
2: Gesproken volgende week zaterdag... ik weet niet of je het straks bij Sanne gehoord hebt, maar er is een nieuwe single uit van Ethan Huis. En die is vandaag uitgekomen. Een heel aparte single, moet je even op de site kijken, omroepvinderij.nl, daar staat het hele verhaal op. En Ethan Huis, die komt morgen over een week komt hij bij Mario de nummer live spelen en het hele verhaal vertellen. Het schijnt een heel mooi verhaal te zijn.
0: Nou, als je dat maar wilt nalezen, omroepvinderij.nl.
1: Of op teletextpagina.
0: Ja, precies. Ja. Wat kwam er uit de bingo rollen?
2: Ja, nee, nummer 10.
0: Wat is?
2: Baby is Cold Outside. Hier staat Frank Sinatra over een andere versie, maar ik heb begrepen dat jij een andere versie gevonden hebt.
0: Ja.
2: Niet met Britney Spears trouwens.
0: Nee, ik heb wel een bijzondere versie. Gevonden.
2: Ja,
0: ik heb een versie gevonden met Gavin DeGraw en Colby
2: Calais.
0: Ja.
2: Oh.
0: En dat is heel leuk, want die hoor je niet zo vaak.
2: Nee.
0: En het is een kerstliedje. Ja. Het is nu 29 mei.
2: Het is momenteel, even kijken.
0: Het thema was liedjes waarmee je kunt afkoelen na een hete week.
2: Ja.
0: Nou, ik denk...
1: Toen jullie net naar beneden gingen om eventjes een sigaretje te roken, het werden er 3 liedjes gedraaid en er zat een jingle in. Het is lente. Ik dacht, oh, what the heck, het is lente, 34 graden.
2: Ja, maar het is lente.
1: Ja,
2: de zomer begint pas 20 of 21.
0: Ja, als jullie uitgekibbeld zijn, mag ik hem dan eigenlijk gaan draaien? Want er zitten mensen te wachten tot ze hem kunnen afvinken.
2: Dames en heren, het is 22 graden, dus tijd voor een kerstplaat.
5: Hey, where are you going?
6: I gotta go. Yeah,

0: trust you.
1: It's for your own good, Colby.
0: I am having a really good time.
2: Ja, er zijn wat mensen die vinden dit vroeg. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, cool hier inderdaad wel vanaf. Nou, bij deze is dan de missie geslaagd. Voor al die andere mensen, ja, daar is slachtoffer hulp aan te vragen, zou ik maar zeggen. Ja, het is ook wat er ben. Kan er ook niks aan doen.
3: Slachtoffer hulp. Ja. Bel 113 voor...
2: Ja, het leuke is, ik kan dus nu andere mensen de schuld geven. Ja, we hebben zelf gevraagd, kom maar met liedjes waarvan je... Nou ja, dan had je kunnen verwachten dat er dit soort dingen bij zouden... Ik heb expres Mariah Carey dus niet op de lijst gezet, want die kwam ook binnen.
3: Met?
2: Ja, met welke zou je denken? All I Want.
3: I'm nee.
2: Ja, serieus.
3: Echt waar?
2: Ja, die kwam ook binnen.
3: Oké. Okay.
2: Omroepvinderij.nl, groene knop. Als je mee wilt praten met dit programma, geen enkel probleem. Soms doen we er iets mee, maar meestal niet. Het is de hoogste tijd om eens even te kijken of er nog meer gebeurd is in de wereld. En ik denk,
3: heel veel.
2: En ik denk van wel. En dan...
4: Nu.
5: Nu.
6: Het Vrijdag Showbiz Nieuws.
7: Hoeveraars.
3: Het is net alsof de media helemaal geen vakantie heeft. Net voor de zomerstop, officieel zomerstop. Eigenlijk is dat niet meer, maar met het WK voetbal.
2: Hebben wij toch ook niet? Wij zijn er ook gewoon al die weken, toch? In principe maken wij 52 shows per jaar, hè?
3: Ja, en de NPO is bezig om toch een talkshow deze zomer erbij te gooien. Maar goed, daar wou ik geen manier voor hebben. Maar dat schiet me even zo te binnen. Eerst over Expeditie Robinson. Ben jij een fan?
2: Was ik ooit, ja. Maar niet meer.
3: Oké, okay, nou, misschien binnenkort wel.
2: Want?
3: In het kader van samenwerking gaat RTL4 samen met VTM Expeditie Robinson brengen. En dat houdt in dat er dus ook Vlaamse mensen meegaan. En ook een Vlaamse persoon die mee presenteert. En ja, ik heb nog nooit van deze man gehoord. Camille van Nuxum.
2: Je zegt mij helemaal niks.
3: Nee. Die gaat de kandidaten volgen als reporter. Dus hij gaat over een rol lopen.
2: Maar ze gaan de hele opzet veranderen dan?
3: Ja, dat is tenminste wat hier staat.
2: Ja, want normaal gezien was het inderdaad... de proeven en zo werden aan elkaar gepraat... en dan kregen de opdrachten uitdelen, ja, spelregels uitleggen en zo. Dat allemaal wel, maar ze gingen niet op dat eiland rondlopen of zo.
3: Nee, maar ik weet niet of Expeditie Robinson... want er werd ook ieder jaar op VTM uitgezonden... maar dan de Vlaamse versie, zeg maar. Dus ik weet niet of dat concept er ook bij zat... dat er een reporter was en dat we dat nou in Nederland er ook bij krijgen. Weet ik niet. Maar er wordt dus momenteel nu opgenomen. 12 personen gaan er komen. En er is nog niks van bekendgemaakt wie het zijn, helaas.
2: Nou ja, het is een spannende tijd in medialandschap. Ja, ik loop daar wel eens
3: spannend,
2: rond.
3: Maar,
2: nou, ik loop daar wel eens rond en ik weet dat er bijvoorbeeld veel mensen dan toevallig op vakantie zijn. Of een paar weken zien. En je gaat toch twijfelen aan bepaalde dingen, weet je. Je gaat toch even kijken, zijn ze online op WhatsApp? Krijg je nog wel eens een berichtje van ze?
3: En ze verdienen goed geld ervoor.
2: Wat plaatsen ze wel en niet op Instagram, weet je wel. Je gaat toch even kijken, hè? Maar goed, ja, we gaan het horen, ben je niet wie er allemaal mee doet. Dat zal ongetwijfeld binnenkort uitlekken, dat kan maar.
3: Ja, maar ik denk augustus, september, dat er langzaam gaat komen. Dan de Juice Show, of de Juice heet dat eigenlijk. Dat zou Yvonne Kolderweijen presenteren op Net 5.
2: Ja, maar die ging dus naar Kijk, dat online platform.
3: Ja, en daar gaat ook slecht mee, want er is maar één aflevering geweest en dan komt er helemaal niks meer, vreemd genoeg. Dus waar dat dan ligt, weet ik niet. Er staat maar één aflevering en dat is al 3 weken geleden. Dus dat is heel raar. Maar goed, ik heb het niet over Yvonne Kolderweijen, maar over de Juice. Want dat programma gaat toch komen op televisie. Op Net 5.
2: Zetten ze er gewoon iemand anders op?
3: Ja, dat ga ik je nou vertellen. Zeg jou de naam Wiesje Hillen iets?
2: Nee, maar ik ga nu googlen. Wiesje.
3: Nou, ik kan het je ook vertellen. Als jij RTL Tonight wel eens hebt kijkt... dan komen er van die promofilmpjes en dan hoor je die vrouw praten.
2: Zij heeft inderdaad... dat blokje in Late Night heeft ze gedaan. Wat vroeger Lucky King deed, zeg maar.
3: Ja, maar zij was voice-over. Ze was er niet...
2: Nee, is niet waar. Ze heeft ook in beeld gestaan een tijdje.
3: Ja. Oh ja, klopt, ja. Ze gaat het samen doen met Iris... Moet ik even goed lezen? Hier staat Iris Endhoven.
2: Ja, die ken ik ook, ja.
3: Oké. Okay. Zij gaan het dus presenteren. Dat heeft... even kijken. De Juice zou... Ja, wanneer het precies komt, dat is nog onduidelijk. Maar ik veronderstel dat het in het nieuwe seizoen gaat komen.
2: Nou,
3: dus,
2: weer een show nieuws bij. Wat gezellig.
3: Ja.
2: Ik kan...
3: Ja, ik wou nog even vertellen wat we in het laatste blokje gaan doen.
2: Oh, dat ga je nu meteen zeggen?
3: Ja, een teasertje. Een nieuw spel... Of een pod, ik zeg het weer fout. Een oud spelprogramma van vroeger komt weer terug op televisie.
2: En het is niet Wie van de Drie.
3: Nee.
2: Want dat is al terug.
3: Het is een programma van de Tros.
2: Lingo.
3: Nee, die was van de Vara.
2: Nee, is niet waar.
3: Jawel.
2: Nee.
3: Ja.
2: Nee.
3: Ja.
2: Nee.
3: Echt wel.
2: Nee. Benny Hoevenaars,
3: ik ga het opzoeken.
2: Ja, ga jij dit maar even opzoeken?
3: Dat is van de Vara.
2: Verder, dit was hem?
3: Nee, en ik wou dan ook nog vertellen als laatste... Ja? Matthijs van Nieuwkerk.
2: Niet.
3: Hij komt weer terug op televisie.
2: Het is niet normaal. Hij komt weer terug op televisie, lieve mensen.
3: Dat ga je horen straks.
2: Commercieel? Publiekelijk?
3: Commercieel.

0: manier waarop we er op een manier waarop we er nog niet eerder hoorden, wou ik zeggen, met Douchy en Runaway in de vrijdagavondshow van Omroep Venray, waar ik beloofde al toch even te draaien aan de bingo-molen. Maar ik kijk even naar deze twee mannen naast mij. Dat is tevens, noemen ze allebei regisseur van deze show vanavond, want het gaat, ze bieden tegen elkaar op, letterlijk.
1: Nou, net was Bernie, wat was jij? Ik was regisseur en jij was de...
0: Producer, want zo noemde jij hem. Nou ja, goed.
2: Mensen thuis vinden dat helemaal niet interessant.
0: Nee, het interesseert allemaal geen rit.
2: Nee,
0: de grote vraag is, wanneer gaan we weer draaien aan die bingo-molen?
1: Oh, nou, wat
2: in het laatste uur. Ga je dat nou doen?
0: Ja, anders draai jij alvast.
1: Nee.
0: Maar dan vertel jij nog niet welk nummertje.
1: Nee, ik ga gewoon draaien. Ik draai de verkeerde kant omdat er geen baltje valt. Maar jij vroeg wanneer wordt er gedraaid aan de bingo-molen. Nou, nu dus. Ja.
2: Heel interessante informatie.
1: Nee, dat klopt, maar we moeten die 2 minuten even vondelen.
2: Nee, ja, maar dan kunnen we ook andere dingen vertellen.
0: Hoef helemaal niks van te lullen. Maar hey, ik heb nog wel een vraag aan jullie in dit geval.
1: Ja, vertel.
0: Nou, ik vraag me af, heb je wel eens een moment... ik heb dat wel eens namelijk, dus ik ben benieuwd of jullie dat ook hebben. Sta je er wel eens bij stil? Dat je op een gegeven moment erachter komt dat je iets al jaren verkeerd doet.
2: Oh ja, ja.
1: Ik doe nooit verkeerd.
2: Ik kan wel een voorbeeld noemen.
1: Ja, vertel.
0: Heb jij wel eens dat je ineens achterkwam dat je al jaren iets verkeerd doet?
2: Ja, ik kan het niet precies uitleggen, maar bijvoorbeeld een bepaalde functie op mijn laptop, wat ik al jaren niet wist dat dat daarmee kan.
0: Ja.
2: Dan denk ik van, wat de hek, waarom wist ik dit niet?
1: Oh, maar
2: dat dan... Ja, nee, maar ik noem maar een voorbeeld.
1: Maar je moet weten hoeveel dingen er op de computer zitten die ik ook niet weet.
2: Ja, maar het gaat niet om jou, het gaat om...
1: Ik denk dat heel veel mensen hebben dat ze dus... Nee, maar dat heel veel mensen hebben dat ze denken van, oh, kan dit ook zo?
0: Ja, nou, ja. Sterker nog, ze kwamen er in Vlaardingen deze week achter dat ze in het gemeentehuis, de burgemeester in dit geval, dat ze al 80 jaar lang de AMS-ketting verkeerd dragen.
1: Nou, het is niet helemaal wat je zegt. De ketting op zich, die wordt wel goed gedragen. Alleen, er hangt dan een, hoe heet dat zo'n ding?
0: Ja, ik weet wat je bedoelt. Er hangt zo'n dingetje aan.
1: Ja, zo'n dingetje aan. Dus,
0: zo'n bier open, daar hangt er aan.
1: Dat moet het wapen voorstellen van Vlaardingen dan. En aan de ene kant is het wapen van Vlaardingen en de andere kant is het wapen van de Nederlandse, ja, van Nederland, zeg maar. En dat schijnt inderdaad zo verkeerd op.
0: Ja, dat hangt al 80 jaar verkeerd op. Ja, ik moest daar aan denken, omdat wij hadden laatst ook zo'n ontdekking gedaan. Wij hadden hiervoor tegenover de radiostudio van Omroep Venray, is dat een frietent. En wij riepen altijd tegen elkaar, we gaan even bij Wilfred een frietje halen. En dan kwamen we binnen en zeiden we, hey Wilfred! Komen we erachter na, nou, hoe lang?
1: Een week voordat hij dicht ging. Komen we erachter. Wij zitten al sinds 1999 in dit pand hier. En wij komen een week voordat hij dicht gaat, komen we erachter dat hij helemaal geen Wilfred heet. De cafetaria heet Wilfred, maar het is Wil.
0: Het is Wilma.
1: Wilma en Fred.
0: Ja. Kan gebeuren, hè. Heb je wel eens. Dat soort dingen. Mocht je zelf zo'n verhaal hebben, kom maar door. Omroepvenray.nl, druk op de goede knop. We horen er graag van, maar daar voelen we ons in ieder geval niet zo alleen. In Vlaardingen hebben ze inmiddels, dat is wel goed nieuws, ze hebben het omgedraaid.
1: Ja, het is geprobeerd.
3: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e...

0: vinden.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
7: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
6: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: 7,5 jaar is hij betrokken bij dit radioprogramma. Steun en toeverlaat en zijn snorharen gaan recht overeind staan als je een leuke grap maakt. Dames en heren, niemand minder dan
1: Erik van Otterdijk.
2: De man die zich afvraagt van hoe lang moet ik nog als 7,5 jaar doen. Maar goed, ik krijg wel steeds geen antwoord op. Andere kant van de tafel, de man die volgende week, ja, dan is het meerdaags wandelen, de man hier in Venray weer. Die gaat op zondag de 5 kilometer lopen en dat weet hij zelf nog niet, maar hij doet het wel.
3: Dames, ik ga presenteren zondag hier.
2: Ja, maar dat klopt, maar je weet dan niet dat hij dat wandelen, al wandelen moet gaan doen. Dus,
3: ja, daar is maar niks van bekend.
2: Nee, dat klopt.
3: Dat stond niet in onze script.
2: Dat was een verrassing. Dames en heren, Danny Hoevelaars. Oh, sorry. Goed. Wacht even, opnieuw, want Dennis wat we doen. Dames en heren, Danny Hoevelaars.
3: Goed. En achter de knoppen, de man die zich vaak afvraagt van wat doe ik hier soms?
2: Ja, dat vragen we ons eigenlijk ook af. Wat doe jij hier soms?
3: Dennis Cox.
0: Al 7

0: Eerlijk is eerlijk, wat een bende.
1: Wat een ongelofelijke bende.
2: Vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Dit is Vrijlaag.

0: Dit is Vrij Laat.
1: Hier Bernie Hoevenaars voor Vrij Laat. Ja, de kerst komt er bijna aan. En ook ik wil jullie allemaal een hele fijne kerst toewensen.

0: gas nog gedaan? Het gas gemaaid.
1: Gemaaid.
2: Ik ga graag bingo.
3: De muzikale bingo. We gaan maar weer eens draaien. Ik zou zeggen, draai maar twee keer, Erik.
0: Oké, twee keer. Dan is dit balletje nummer...
3: Wacht even, ja.
0: Ja. Balletje nummer 9.
3: Nummer 9, Danny Hoevenaars. Welk liedje is dat?
4: Daar vinden we Adele en The Cold Shoulder.
3: Ah, ja, want het waren liedjes die voor verkoeling moesten zorgen. Nou, dat gaat lukken, hoor. Koud schoudertje, werkt toch altijd, hè?
0: Ja, ja, dat werkt altijd. Oké, okay, we moeten even scoren. Nummer 1. Gewoon 1, hè?
3: Ja, ja, dat is gewoon 1, ja.
4: En daar vinden we Fauna nog. Supergoeie groep. En Cold as Ice.
3: Nou, wat lekker zeg. Mocht je Adele of Foreigner op je bingo-kaart hebben staan, mag je hem afstrepen. Maak je kans op 4 kaartjes voor euro. Dus niet een vrijlaten niet-machine. En 6 zeer milieubewuste verzonnepanelen. Die kunnen zomaar van jou zijn. Mocht je bingo hebben, meld je dan snel via omroepvenrij.nl en de groene knop.
0: Ik weet niet of die zonnepanelen eruit moeten gooien.
3: Waarom moeten die verzonnepanelen eruit?
0: Nou, iedereen gaat zijn zonnepanelen eraf halen, want het gaat alleen maar geld kosten.
3: Ja, maar het mooie aan die verzonnepanelen is dat je ze er niet eens op hoeft te leggen, als je er even over nadenkt.
0: Oh, oh, oh.
3: Ja! Is het cirkeltje weer rond, hè, Erik van Otterdijk? Ja. We maken het programma nog maar 7,5 jaar, geeft niet, hoor.
0: Ja, die zonnepanelen hebben we niet 7,5 jaar, hoor.
3: Nee, dat is waar. Nee. Daar heb jij weer een punt. Adele nu, bij Omroep Venray in de muzikale bingo. En

0: en Cold as Ice in de muzikale bingo bij Omroep Venra. Je mocht hem afstrepen, mocht hij op je bingo kaart staan. Wie weet zijn die 4 kaarten voor euro Disney die vrijlaat niet machine of die 6 zeer milieubewuste verre zonnepanelen dan wel van jou. En dan...
1: Nu.
0: Het Venra Showbiz Nieuws.
2: En als de microfoon open staat, is het al zo handig om... dan kan ik wat vertellen. Ik ben trouw... Ja, goed, vertel ik daar aan Erik. Wou ik gewoon zeggen naar het andere. Ja, 2 dingen heb ik nog voor jou. Allereerst...
0: Voor mij? Of voor Erik?
2: Nou, voor iedereen.
0: Oh, voor iedereen. Ja.
2: Matthijs van Nieuwkerk.
1: Maar goed, hij sprak de luisteraar met jou aan.
0: Nee, dat is hij
1: goed. Ja, dat doet hij goed.
0: We gaan door.
2: En de jij-vorm heb ik al.
1: Ja, dat doet hij goed. Super, ja.
2: Wat niet iedereen doet, helaas. Applaus,
1: ja.
2: Goed, ja, dat is zat. Het geld is op. Matthijs van Nieuwkerk, hij komt weer terug op televisie. En hij komt bij Talpa. Hij gaat daar samen met zangeres Sherma Rousse.
0: Wie? Wacht even, wie?
2: Sherma Rousse of Sherma Rousse. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt.
0: Sherma Rous.
2: Rous?
1: Rous?
0: Sherma Rous.
1: Rous! Rous doen! Ja, Rous! Doe eens Rous!
2: Oké.
0: Okay. Jullie kennen Sherma niet?
2: Nee. Wie is dat?
0: Ja,
2: is
0: een van de allerbeste zangeressen van Nederland.
1: Wie? Oh.
2: Wat heeft ze gezongen dan? Nooit van gehoord.
1: Is die beter als Samantha Steenwijk?
0: 100%.
1: Ja, maar voor mij is iedereen beter dan Samantha Steenwijk.
2: Nou goed, hij gaat dus samen met haar een muziekprogramma maken.
1: Je kent de bijnaam van Samantha Steenwijk wel, hè? De zangeres zonder hits.
0: Oh, ik dacht Samantha Huppelkijk.
1: Nee. Oké, sorry. Ga verder. Sorry.
2: Goed. Hij gaat dus samen met haar een muziekprogramma maken. Eenmalig. Bij Talpa.
0: Ik ga Sherma nu bellen. Die is boos, jongen.
2: Waarom?
1: Hij bent nog wat Sherma.
0: Ja, natuurlijk, ik ken Sherma heel goed.
2: Oké.
1: Zeg dan ook allemaal van Sherma, raus!
2: En het muziekprogramma gaat over de zangeres Aretha Franklin. Daar gaan ze een uitzending over maken.
0: Dat zingt zij fantastisch. Zij doet ook door Nederland en zo. Dat is echt waanzinnig.
1: Nou, ik heb vorig jaar, wie hebben we toen gezien? Dat was in Deurne. Die doet ook Aretha Franklin. Maar die was goed, jongen.
2: Ze gaan praten over de muziek, succes, tegenslagen en dergelijke. Het programma gaat trouwens heten Soul Sister. En dat gaat komen op SBS. En vanavond is bekendgemaakt dat Talpa aan het overwegen is om De Wereld Draait Door weer terug te brengen.
1: Oeh.
2: Op SBS. Maar ze willen eerst kijken hoe dit gaat lopen met die documentaire. En als het terugkomt, misschien eerst eens in de week en daarna in een werkweekcyclus.
0: Ja, maar Matthijs wordt alleen nog maar gefilmd van kikkerperspectief. Want anders dan moet de cameraman te vaak op zijn knieën.
2: Ik vind trouwens een slechte move dat hij naar SBS gaat. Daar past hij helemaal niet in. Maar goed, dat is mijn mening. Dan het oude spelprogramma wat terugkomt op televisie.
0: Oh ja, dat zei jij. Dat was natuurlijk de grote grandeur, de teaser. Oké, lieve mensen, nou komt u maar.
2: Tineke Verburg heeft het vroeger gepresenteerd. Zeg je dan wat Erik? Of Dennis?
0: Nee.
2: Tineke Verburg ken je wel, hè?
1: Ja, dat
0: zegt mij helemaal niks, maar ga verder.
2: Niet?
0: Nee.
2: Oh, dat was de trotsgezicht vroeger. Goed, Tineke Verburg presenteerde het spelprogramma Triviant. Zeg je ook niks?
0: Nee.
2: Jongen.
0: Hij gaat even opzoeken of het
1: waar is. Hij was vroeger de omroepster bij de Tros.
2: Ja.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Tineke Verburg, dat was een beetje het gezicht van de Tros geworden. Ja,
0: oké, maar ik ben van de generatie dat het gezicht van de Tros bestond uit Frans Bauer. Hè? Maar goed, ga verder.
2: Goed. Zij gaat. Zij presenteerde dat vroeger. Ze leeft helaas niet meer. En het gaat dus weer terugkomen. En Avro Tros is nu in onderhandeling met bepaalde personen die over Triviant gaan.
0: Maar even, Bedi, jij zit een beetje goed in dit wereldje. Wat ik nou niet begrijp, hè? De NPO moet alles wegbezuinigen.
2: Ja, sterker nog, vanaf
0: 1
2: januari. Vanaf 1 januari wordt NPO 3 een soort tekstkanaal.
0: Ja, oké, maar even deze theorie, hè? Want die komt natuurlijk van geen kant. Hè? Ze moeten helemaal geen programma's wegbezuinigen. Daar kiezen zij voor. Hè? Laten we dat even voorop stellen.
2: Maar de hoge heren moeten wel geld blijven houden.
0: Ze kunnen in principe gewoon die hele toplaag eruit gooien. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar goed, dat doen ze niet. Daarvoor gaan ze programma's wegbezuinigen. Dus er gaan hele belangrijke programma's, zoals bijvoorbeeld Kassa, wordt op bezuinigd. Radar wordt op bezuinigd. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar waarom wordt dit dan gewoon weer terug aangekocht, Bernie? Wie zit er te wachten op Triviant? Wat heeft de NPO, dat kan een commerciële omroep ook maken. Waarom heeft dat van meer, wat is dit voor een theorie?
2: Er is ook nog bekendgemaakt, dat heb ik eigenlijk nog niet genoemd, maar dat kan ik wel erbij zeggen. Dat het op de plek gaat komen om 21:30, dus 9:30, in de voorbode, zeg maar, voordat er weer de nieuwe Slimste Mens-serie gaat komen. Ze willen daar een soort quiz-kanaal of quiz-tijdslot van maken van 9:30.
0: Okay.
2: Dat is denk ik de reden. Maar net wat jij zegt, ik weet niet of de mensen op Triviant zitten. Ik zelf vind het wel leuk, maar of Trivial Pursuit heet het trouwens.
1: Ik denk dat het nog genoeg spanning oplevert in deze tijd.
2: Ja, ze moeten het wel versnellen.
1: Ja, dat bedoel
0: ik. Ja, maar het is een geldjongen.
1: Maar,
2: het is maar een klein studio. Je zit er met een aantal Het zijn met BN'ers die daar mee gaan doen trouwens, sfeer voor het goede.
0: Alleen al het salaris, als wij dat hier betaald zouden krijgen, jongen, dan zitten we
2: zeker.
0: Al... Ik bedoel, ja, dan hadden
2: we
0: waarschijnlijk niet
2: meer bij. Kijk, als 2 voor 12, wat zij er verdient, iedere uitzending.
0: Ja. Nou, precies, ja. Nou ja, oké, right. Maar goed, Adrie Joost is wel jaloers op ons natuurlijk.
1: Maar even iets anders. Jij zei dus tegen Bernie van, jij zit een beetje in dat wereldje. Ik ga nu iets doen wat ik jou beloofd heb, dat ik dat op de, heb ik jou 20 februari beloofd. Dat gaan we in juni een keer...
2: Is dit gevaarlijk wat je nou gaat doen?
1: Ja, dit is gevaarlijk, ja.
2: Oh, dan ga ik even weg.
1: Nee, wat gaat over jou?
2: Over mij? Ja. Oh, dat is helemaal erg.
1: Sorry dat ik het even aankaart, maar het was afgesproken dat ik 19 juni hierop terug zou komen. Alleen dan...
2: Het is nou 29 mei.
1: Ja. Ja, dat weet ik, maar dan ben ik er niet 19 juni, dus dan heb ik nachtdienst. Jij had het in... Moet ik even kijken.
0: Maar goed voorbereid.
1: 20 februari had jij het erover. Jan-Willem Roodbeen gaat naar Radio 10.
2: Mm-hmm.
1: Dat weet ik zeker. Dat weet ik 100% zeker. Ik weet niet of je het gezien en gelezen hebt. 22
2: heb
1: mei.
2: Heb ik gezegd 100% zeker?
1: Ja, dat was jij...
0: Was jij stellig van overtuigd?
1: Stellig van overtuigd, ja, dat klopt. Ja.
2: Mm.
1: En wat lees ik op 22 mei op de site van RTL Boulevard? Jan-Willem Roodbeen reageert op geruchten over overstap naar Radio 10. En hij zegt daarover, dat speelt nu geen rol. Niet in gesprekken en niet in mijn gedachten.
2: Ja, en wat wil je daarmee zeggen?
1: Dat jij dus toch te lang zat.
2: Nou, ik zit er niet langs, maar mijn bronnen die werken...
0: Luister de bonus af.

0: If You Let Me Stay, Terrence Van Darby, oftewel Sananda Maitreya. Noteer de naam maar even, want zo noemt hij zich tegenwoordig. Sananda Maitreya. Mocht je hem ergens tegenkomen, deze festival. Wat zou je zeggen?
1: Samantha, niet Samantha, hè?
0: Nee, Samantha. Nee, okay. Samantha Maitreya, als je hem een keer tegenkomt ergens op een festivalposter, dan weet je dat je te maken hebt met de ene rechter Terrence Van Darby. Het is de vrijdagavondshow van Omroep Venray, met nu het leukste spelletje van de Limburgse radio.
2: En daar ga je weer.
3: Ik ga graag bingoen.
0: Benny, hoeveel nou is heel zenuwachtig in weer lopen? Wat is er aan de hand, Benny?
1: Die zoekt een stukje papier om te schrijven.
0: Hij zoekt een stukje papier om te schrijven. Heeft iemand een stukje papier om te schrijven?
1: Hallo, Benny? Hallo? Heeft iemand een stukje papier om te schrijven? Hallo?
0: Ah, ja, dankjewel. Wat gaat hij nou opschrijven?
4: Jij weet wat ik bedoel, hè?
1: Ja, 425. Maar zijn dat 422, 425, 425.
0: Waar hebben we het over, jongens?
1: Ja, nou, dat is niet belangrijk.
4: Ja... Moet ik het op zender uitleggen?
1: Nee, ik ga het wel uitleggen. Dat staat sinds vandaag en vanmorgen misschien straks het eind van de middagvogel bij Sanne. Eet aan huis heeft een nieuwe single uitgebracht. Met een heel mooi verhaal erachter. Dat kun je lezen op de site van Omroep Venray. Ja. En inmiddels is het iets over 12 is het bericht erop gezet. Het is nu al 425 keer bekeken. Dus
4: ja, dan moet ik even uitleggen. Ik zit dus bij de redactie.
0: En jij kan dat zien. Ja, nou, dat is
4: wij
0: eigenlijk.
4: Kunnen... Okay, ja, maar mensen thuis niet interesseren.
0: Nee, ik snap het. Ja hoor, dat is helemaal duidelijk.
1: Oké. Okay. Luister wel bij, Bernie. Ik heb gedraaid.
4: Ja?
1: Ik heb mijn nummertje gedraaid.
4: Heb je nummer, wat voor nummertje heb je gedraaid? Waar ben je mee geweest?
1: Ik heb nummertje 7 gedraaid.
4: Was je een duurspook?
1: Huh?
4: Nee, laat maar. Nummer 7 vinden we Major Lazer featuring Justin Bieber. En The Cold Water. Oh, heerlijk.
0: Ja, daar heb je dan behoefte aan?
4: Nou, momenteel...
0: Heeft iemand een Apple Watch?

Van Vrij Laat, Erik hier. Er is mij gevraagd om iets in te spreken. Maar ja, daar staat dus bij van, Erik doet wel even serieus. Kan ik dat? Nou ja, goed, ik kan altijd proberen. Goede avond.

0: Somber en 12 to 12. Erik van Otterdijk, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Dit is wel een bijzonder moment voor jou in feite.
1: Ja, moet ik het al zeggen, ja.
0: Nou ja, je moet nog niet zeggen waar het over gaat, want dat doe ik wel even.
1: Nee, ik zat deze week in de commissie die dus het 9-2 deed.
0: Ja, dit is eigenlijk jouw voerdoop als lid van de muziekredactie.
1: Volgens mij hebben we nog nooit zo snel een keuze kunnen maken.
0: Nee, ja, ik vond het ook helemaal niet spannend, want je had die envelop had je niet eens nodig. Je had me al een berichtje gestuurd met wat het ging worden. Dat is ook
1: ik had iedereen.
0: Dat is om het spannend te maken.
1: Dit is gewoon een... Achter dit nummer zit een heel verhaal achter.
0: En jij wil graag dat ik dat nu even met de mensen deel, denk ik?
1: Nou, je hoeft denk ik, je kunt delen wat je wilt. Maar het hele verhaal is te lezen inmiddels op Omroep Venrijden, op de site van Omroep Venrijden.
0: Dus, zal ik toch een poging proberen te wagen?
1: Ja, dat is een poging.
0: Okay.
2: Vrijlaat presenteert het 90-2-idee.
0: Ja, iedere week mogen wij het 90-2-idee bekendmaken bij Omroep Venrijden. En dat is wel bijzonder. En deze week al helemaal... Het is namelijk een liedje van het Ethan Huis Orkest. Je kent hem wel, hè? Hij komt uit Venray. Ethan Huis maakt wonderschone liedjes. En ook deze week heeft hij een nieuw liedje uitgebracht. Sterker nog, vandaag. Maar er zit wel een bijzonder verhaal achter dit liedje. Het heet A Brief Spark. Het is geschreven door Ethan zelf. En hij schreef het liedje eigenlijk voor Tigo. Tigo uit Venray, 24 jaar oud. Levensgenieter. Althans... Dat was hij. Want Tigo uit Venray, 24 jaar oud, is vorig jaar overleden. Aan de gevolgen van darmkanker. In het tv-programma Over Mijn Lijk wist hij met zachte en eerlijke woorden... talloze mensen recht in het hart te raken. En die verhalen, samen met zijn optreden daar op televisie... vormden de inspiratie voor een ontroerende song... die Ethan in één dag schreef, opnam en afmixte. Om de eerste emotie zo puur mogelijk te proberen te vangen in dit liedje. Met deze single wordt niet alleen Tigo geëerd... maar ook aandacht gevraagd voor de Tigo Noah Foundation. Opgericht voor zijn ouders in samenwerking met het Radboud Oncologiefonds. De stichting zet zich in voor onderzoek... naar waarom darmkanker onder jongeren zo sterk toeneemt... en hoe preventie en behandeling verbeterd kunnen worden. En Tigo... was voor veel mensen een vonkje. Een vonkje van hoop. Een vonk die licht gaf. Voor veel lotgenoten van Tigo, dankzij het delen van zijn verhaal... was Tigo het licht aan het einde van een hele donkere tunnel. En ondanks dat Tigo niet meer onder ons is... wordt die vonk nog altijd gevoeld... en met dank aan Ethan Huis vanaf nu ook voor altijd geëerd. De komende week... gaat het 92D naar A Brief Spark van Ethan Huis.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: Dat is een mooie tekst voor jou, zeg.
1: Brief Park, Eten aan Huis, heeft de komende weken 92 ID. Met dit bijzondere liedje wat hij speciaal maakte om Tycho te eren. En Tycho is niet meer onder ons, maar zijn verhaal moet gedeeld worden. En dit gaat allemaal naar het goede doel, Erik. Tycho Noah Foundation, daar vragen we aandacht voor. Radboud Oncologiefonds. En je vindt er meer informatie over op omroepvenrij.nl.
0: Plus een link naar die stichting. Dus,
1: bij deze.
0: Ja, heel fijn.
1: Je gaat hem heel vaak horen de komende tijd.
0: Ja, dat meestal met negen.
1: Het is over het algemeen ideeën. De vrijdagavond. Ja, zullen we nog eentje doen?
0: Ja, ik
1: wel. Ja, want ik heb nog altijd geen bericht. Dus ja, dan moet het wel, hè?
0: Nou, voor de serie jingles en dan weet ik dat je niet doorheen mag praten, dan doe ik het zelf toch. Ik wil wel zeggen, ik zei het al. Het is, we hebben 1, 7, 9 en 10. En we gaan eens kijken of. Het vijfde balletje zorgt voor iemand die dus snel contact neemt met de app. Als hij dus een van de, drie van deze cijfers heeft. En dan gewoon even het woordje bingo even stuurt. En het vijfde balletje is nummer 4. Berry Hoevenaars, en daar staat...
2: Nummer 4, ja? Dan vinden we Luke Kamps met Call Bless You.
0: Oké. Kan ik even, ik zie hier op internet een heel mooi leuk verhaaltje over, hoe heet dat, die faunapassages. Je weet wat dat zijn, hè? Die bruggen over, die viaducten over snelwegen, waar dan het mild overheen kan gaan.
1: Wat heeft dat te maken met Luc Koms?
0: Nee, niks, maar ik denk, ga de tijd even vullen.
2: Je lijkt mij wel.
0: Ja, ik moet even. Dan hebben ze op de A2 daar in Limburg, hebben ze dus stukken 4 van die passages. 3 die worden genoemd naar de geografische namen.
1: Ja?
0: En de 4e natuurbrug, ja? die ligt bij Borgen. En
1: dan bij
0: je,
1: Borgen?
0: Ja, en dan moet je raaien hoe ze die genoemd hebben, nou? Die passage.
1: De Erik van Otterdijk passage.
0: Nee, Born to be Wild. Born.
1: Ja, leuk. Ja.
0: En de wildpassage.
1: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Bij deze, zijn we er klaar voor?
0: Ja, we zijn er klaar voor.
1: Ik mag toch hopen dat er nu een bingo komt. Anders wordt het de laatste bingo in de geschiedenis van dit programma, hè? Qua tijd dan.
0: Nou, even appen naar omroepvenrij.nl. Druk op de groene knop en dan... Nou, was mijn fout hier. Nou, was jouw fout, hè? Jij staat er met... Geef mij... Laat maar.
2: Zoveel jaar radioervaring, hè, dan...
0: Zit er daar op die dat grote gebouw daar. Hoe heet die?

0: Cold as You, Luke Combs. Vond je het een mooi liedje, Erik?
1: Ja, country, hè?
0: Hij is lekker, hè?
1: Ja.
0: Ik vond het een lekker liedje.
1: Ja,
0: verder. Ethan Huis?
1: Ja.
0: Hoor ik er ook in?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, nou, ja, geef het er even mee. De grote vraag is...
1: Trouwens, even voor duidelijkheid. Ethan Huis zou ook, denk ik, 9-2-D zijn geworden... als ik er niet bij zou hebben gezeten, hoor. Ik bedoel, heel veel mensen zijn er echt over te spreken. En zeker het verhaal achter dit nummer.
0: Ja, dat is op zich altijd mooi. De grote vraag is, Erik, hebben wij een bingo?
1: Ik heb geen scherm voor me.
0: Oh.
1: Ik kan het niet zien. Bernie? Ja, ja, hij is te laat,
2: Nee, ik ben niet te laat.
1: Ik hoorde wel een pingeltje, is dat een bingo?
2: Ja, dan moeten we alleen nog even controleren, want zo snel heb ik het nog niet gedaan.
0: God, wat zijn we goed voorbereid. We hebben nog 5 minuten.
1: Ik heb balletje 1, 4, 7, 9 en 10 gedraaid.
2: Dat klopt.
1: Ja?
2: Dirk uit Venray.
1: Oh! Ja!
3: Hey! Nou is het afgelopen!
0: Bij deze. Gefeliciteerd, Dirk. Je krijgt het hele prijzenpakket.
2: Ik snap er niks van.
1: Je hebt de verkeerde microfoon afstaan. Dankjewel.
0: Je hebt bij deze gewonnen, Dirk. 4 kaartjes voor Euro Disney. Een vrijlaat niet-machine en 6 zeer milieubewuste verzonnepanelen. Ze zijn voor jou. Ze komen je kant op. En ze worden mede mogelijk gemaakt door jouw eigen belastinggeld. Ja! Dat is toch mooi allemaal, hè? De vrijdagavondshow van Omroep Venray. Het weekend staat op het punt om los te barsten. Want het is bijna zover, mannen. We gaan alweer bijna Arrivederci zingen. Maar niet voordat we nog even David Bowie gedraaid hebben.

0: Mr. David Bowie in de vrijdagavondshow van Omroep Venra. Ja, ik moet zeggen, ik zit er nu eindelijk net lekker in. Wat is dit?
1: Wat is dit aan progressie? Sorry dat ik het even zeg. Maar...
0: Wat ben je aan het doen?
2: Nee, ik zag hier een filmpje tevoorschijn komen. Maar ik vind je dat leuk aan het staan.
0: Maar Erik vond het eigenlijk, hoe lang werk je al bij de radio?
2: Ja, ik vond dat mijn geluid aan stond. Ik zie een filmpje komen van de bedrijf waar ik af en toe werk. Ja,
0: het wordt hoog tijd.
2: Ik
1: vind dat helemaal oninteressant.
0: Ja, het wordt hoog tijd dat we naar huis gaan. Klaar ermee. Dit was de laatste.

0: een microfoon meegenomen, die vuile stinkert, hè. Hey, we wensen je een heel fijn weekend en tot volgende week.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
4: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
3: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
5: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
3: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer.

te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stubenitski.
1: Het nieuws van 1 uur.
0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland

41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te